na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
4: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
3: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
5: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
3: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 5 kilometer. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 4. Vanuit Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Knoopend Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. En op de N11 Leiden-Bodegraven 3 kilometer file voor de aansluiting met de A12. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
7: Op deze gure donderdagochtend.

0: met deze pensieve Jack Michiko. Goedemorgen, het is 7:05 op de donderdag. De eerste donderdag die herhaald wordt in oktober. Het is 8 oktober en het is een gure nare ochtend. Goedemorgen Mark.
1: Goedemorgen Rabin, het is inderdaad een gure ochtend. Guur betekent dat het ook heel koud is, dat vind ik nog wel meevallen. Ik vind het vooral veel waaien, het is donker en er komt vocht uit de lucht zetten.
0: Ja, het is nat en als je nog gaat fietsen, dan kom je misschien nog allemaal van die kleine takjes die de bomen uit zijn gewaaid vannacht. En misschien hoor je ook gewoon nog wel alle bladeren, omdat er nog zo vol blad zit. Hoor je nog wel echt een herrie van de regen en of wind die er doorheen gekomen. Het is weer typisch herfstweer. Kleed je er goed op aan en bereid je er lekker op voor.
1: Ja, stevige buien van vannacht zijn een voorbode voor het wisselvallige weer de komende dagen. Hou er even rekening mee. 12 tot 15 graden wordt het de komende dagen. Dus we krijgen wel echt herfst dat begonnen is. Aan de andere kant is dat ook wel weer de tijd dat we wat gezelliger kunnen zijn.
0: Het hoort erbij. Kaarsjes en kopjes thee.
1: Ja, of de open haard aan of whatever.
0: Afhankelijk van hoe je woont.
1: Dat is zo. Het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten op deze donderdagochtend. We beginnen met Margaret Hamilton. Zij heeft software ontwikkeld voor de eerste maanlanding van Apollo 11 in 1969. Ze is overleden op 90-jarige leeftijd. En dat wist ik niet, maar door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen dus in staat om naar de maan te vliegen en daar te landen. Heeft een vrouw het weer geregeld. Daar komt het op neer.
0: Ja, zoals gewoonlijk. Hè? Als er allemaal mannetjes vooraan staan, is er stiekem misschien wel weer een vrouw achter de schermen die het allemaal heeft geregeld. Ze is al de 30ste van september overleden, maar het nieuws heeft ons vannacht eigenlijk in Nederland bereikt.
1: Ja, klopt. MIT heeft de Massachusetts Institute of Technology, ik snap dat het afgekort is, die hebben dat bekendgemaakt. En zij kwam in 1959 in dienst bij MIT en bleef daar dus best wel lang werken. En uiteindelijk had ze dus 100 mensen onder haar werken om dus die code, die software te schrijven voor de Apollo 11 maanlanding. Ja, het is tegenwoordig zo dat de gemiddelde telefoon, maar ook denk ik de gemiddelde afstandsbediening van je televisie heeft meer rekenkracht dan de computer die op de Apollo 11 zat. Want ja, dat was natuurlijk een compleet andere tijd. Alles moest met de hand geschreven worden, alle berekeningen. Ja, echt pionier kunnen we dat zeker noemen.
0: En dus met een praktische, een slechte rekenmachine die je op de markt nog wel eens ziet.
1: Ja.
0: Met zo'n machine heeft deze mevrouw zo'n beetje iemand op de maan gekregen.
1: Inderdaad, echt super gaaf. Helemaal eigen software moeten schrijven met gewoon lijnen code, ja. Vind ik leuk. Wat ik minder leuk vind is dat er gezeik is in Oldenbroek. Gaan we even naar het oosten van het land.
0: Oldenbroek.
1: Want op Coming Out Dag, dat is volgens mij zondag of zaterdag. En dan heb je vrijdag ook nog Paarse Vrijdag. In de regio wordt er ook aandacht aan besteed. Maar Oldenbroek heeft besloten om maar te stoppen met het hele woke gebied. Officieel te stoppen met het LHBTI-beleid en de regenboogvlag niet meer te hijsen. Dat is het Christelijk Conservatieve College van de Christelijke Verbond Oldenbroek, de SGP en Algemeen Belang Oldenbroek. En daar zit onder meer een wethouder in die ook bij Ongehoord Nederland regelmatig wel te zien is. En hij heeft een keertje op een foto gestaan met een pro-Russisch iemand en een Kalashnikov. Op vakantie in Tsjetsjenië of zo. Dus het was allemaal een beetje
0: discutabel.
1: Discutabel. Maar de burgemeester, Tanja Hasselloop-Amsink, die zegt gewoon, nou, dan hijsen we hem niet op het gemeentehuis. Ik ga naar de Kruiskerk en daar ga ik hem gewoon hijsen. Want zij zegt, ik ben als burgemeester ook een zelfstandig bestuursorgaan dat ik in de gaten moet houden dat we in dit dorp ook nog een beetje goed met elkaar omgaan. Dat er bestuurlijke integriteit is. Die rol als burgermoeder pak ik nu.
0: Kijk.
1: Vind ik wel stoer dat je gewoon denkt tegen je wethouders, nou, hè, leuk dat jullie dit in de mee doet, lekker anders.
0: Ja, er zijn belangrijkere dingen en dit is voor haar belangrijk. Nou, vind ik een mooi gebaar.
1: En Marie-Carmen Abascal, de 87-jarige vrouw die het gezicht en de naamgever werd van de woonprotesten in Spanje is overleden, werd gisteravond bekend. De Spaanse Huurdersbond maakte dat gisteravond bekend. Ze werd uit haar huis gezet waar ze 70 jaar had gewoond. Door de huurverhoging kon ze haar huis niet meer te betalen. Nou, de uithuiszetting was een aanleiding voor protesten in Spanje. En inmiddels zijn die regels ook aangepast.
0: Dus ja, dat is wel goed. Er is echt een grote politieke ophef over geweest. Er zijn mensen de straat op gegaan met z'n allen om het te regelen voor deze vrouw zelf. En uiteindelijk ook gewoon aandacht te vragen voor de penibele woonsituatie. Ja. En dit is ook een oproep aan alle Nederlanders die denken van, nou, het vastgoed in Nederland is niet meer leuk, ik ga het in Spanje kopen. Nou, als je dat soort dingen gaat doen, dan krijg je dus deze grote perikelen. En inderdaad, helaas de mevrouw die eigenlijk het gezicht werd, het boegbeeld werd van deze crisis in Frankrijk, in Spanje, is overleden.
1: Ja, in Frankrijk hebben we scholierenprotesten.
0: Ja, precies. Daar, daar hebben ze een ander probleem.
1: Ja, ja, ja, dat zijn niet trouwens alleen maar scholieren. Dat zijn gewoon. Het lijkt wel een kleine revolutie daar, maar dat is weer een ander verhaal. Wel een beetje vervelend dat zij dus inderdaad ja, overleden is. Waarschijnlijk dus aan het, dat ze moest verhuizen. Dat vind ik ja, wel een beetje.
0: De stress en de druk die dat teweeg heeft gebracht, kan zomaar dat gewoon een slechte impact op hebben gehad.
1: Zeker. En we gaan even naar de eigen regio toe. We gaan even naar Leiden-Dorp toe. Want Leiden-Dorp, de D66-fractie daar, heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas.
0: Wat was dat ook alweer?
1: Ja, dat is een soort kortingspas. En vooral huishoudens met een lager inkomen, die krijgen die pas. Waarmee ze dus met korting en gratis allemaal activiteit kunnen doen. Mee kunnen doen in de samenleving. En aan de andere kant kunnen ook de rest van de regio, dus jij en ik, kunnen gewoon die pas kopen. Mm. Krijgen we ook korting op van alles en nog wat. Dus een stukje solidariteit, solidariteitspas. En er moeten dus 40.000 passen verkocht worden om kiet te spelen. En in Leiden blijkt dat er nu 210 passen zijn verkocht.
0: Wow.
1: Dus dan moeten er nog 38.790 worden verkocht. Nou, D66 wil nu weten hoe is dat in Leiden-Dorp. En eigenlijk is die partij wel kritisch.
0: Je kan me voorstellen, als je een handjevol hebt verkocht, bij wijze van 200 wel heel veel. Maar op de 40.000 is het inderdaad een druppel op de gloeiende plaat.
1: Ja, dit is weer zo'n project dat de gemeente heel veel geld gaat kosten. Ik ben benieuwd wat de gemeente daarop gaat reageren. In ieder geval de wethouders die hier verantwoordelijk voor zijn. D66 wil nu in ieder geval de evaluatie krijgen en die ook naar de gemeenteraad gestuurd krijgen. En ze willen ook weten onder welke voorwaarden Leiden-Dorp kan stoppen met de pas, als dat zo zou zijn.
0: Klinkt enigszins logisch. Maar dan hebben we ook nog Wassenaar en een vuurwerkontheffing. Vertel eens.
1: Ja, helemaal leuk. Tijdens de komende jaarwisseling gaat de gemeente daar ontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Want vanaf de komende jaarwisseling geldt er natuurlijk een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Het sterretjes en zo blijft trouwens wel.
0: Oh, gelukkig.
1: Nou, dus dat is fijn.
0: En ook als je ouders 65 worden of zo, dat je gewoon nog steeds zo'n confetti ding, zo'n sparkler in je taart mag zetten.
1: Jazeker. Ja, dat je hele taart ook muurt naar.
0: Ja, daar gaat het niet om.
1: Wassenaar wil onder voorwaarden ruimte bieden aan lokale initiatieven. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang deze veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. Nou, de gemeente kiest dus voor een middenweg. Nou, andere gemeenten in onze regio die zeggen, ja, we redden het niet qua tijd en qua vergunningen. Maar Wassenaar die gaat de uitdaging aan.
0: Ja, ik ben benieuwd. Het wordt een eerste keer voor zo'n beetje iedereen. En verschillende gemeenten pakken het anders aan. Het enige wat ik hoop dat iedereen zich een beetje gedraagt gewoon.
1: Dat lijkt me een goed idee. Het is inmiddels 13 minuten over 7 op deze donderdag 8 oktober. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt. We gaan dit uur onder meer bespreken. Bart Hoenen komt langs in de studio. Een podcast over Leiden-Dorp. We gaan het hebben over rondom de raad. Want Chris Jette van de Forum voor Democratie Leiden is in deze uitzending te gast. Daar even een fragmentje van. Tweedehands boekenmarkt in Voorschoten. En zometeen eerst tijdens de viering van Leiden Zonzet was het druk. Op sommige momenten heel druk. Hoe reflecteert de burgemeester van Leiden daarover? Dat en nog veel meer tijdens deze editie van De Ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met De Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabe.

0: Just a Little, Just Day en Sam Harper.
1: Het is de ochtendshow op Centraal Plus en we gaan naar Leiders Ontzet terug. Nog even één keertje, want Leiders Ontzet was natuurlijk afgelopen vrijdag en zaterdag. Het was en heel mooi weer en het was natuurlijk weekend, dus dat zorgde ervoor voor meer drukte in de binnenstad.
0: Afgeladen vol.
1: Afgeladen, op sommige momenten echt heel druk. Vooral rond het Rapenburg was het vol en dat vond niet iedereen even prettig. Lazen we ook op social media. Dus hebben we onze verslaggever Robert Beurs op pad gestuurd en hij sprak erover met burgemeester Peter Heikoop.
2: Het Leids Ontzet was een waanzinnige editie. Het was gigantisch druk in de stad. De sfeer was top op de meeste plekken. Het was fantastisch om te zien in het park, in het Van der Werfpark. Tot zover je kon kijken waren de Leidenaars op afgekomen om met elkaar te zingen. De reveillen om 7 uur, het stond al stamvol tot ver over de bruggen heen. Ja, het was een geweldig feest. Het was genieten.
3: Maar rondom het Rapenburg was het op een bepaald moment heel erg druk.
2: Ja, we hebben voor deze editie er al voor gekozen om flink te gaan spreiden. De pontons heeft iedereen kunnen zien. Nou, dat is een hele goede keuze geweest. Laat onverlet dat het op sommige plekken echt heel druk werd. En het Rapenburg spande wel de kroon. Ik heb net ook richting de raadscommissie aangegeven dat er ook echt wel spannende momenten zijn geweest. Dat we dachten van ja, nu moeten we alles helemaal af gaan sluiten en alles beëindigen. Maar dat moeten we dan ook weer nadrukkelijk in samenspraak met de politie bespreken. Want ja, dan krijg je ook weer bepaalde bezoekersstromen. Het is allemaal goed gegaan. En ik ben heel trots op de inzet van de veiligheidsdiensten. Trots op de evenementenorganisatoren, 3 Oktobervereniging. Maar er is weer genoeg te evalueren om ook de komende jaren dit feest op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden. Dit hele feest drukt enorm op de stad. We genieten ervan, maar we ervaren ook overlast ervan. Dus dat kan ik niet beloven dat dat weg zal zijn, maar bepaalde excessen moeten we proberen aan te pakken. Als het gaat over wildplassen, als het gaat over vernielingen. Als het gaat over zeer overlastgevend gedrag van zwaar dronken, met name mannen. Daar moeten we wel wat mee. En niet alleen bij het Rapenburg, in heel de stad. Maar het Rapenburg heeft het wel echt fors voor de kiezen gehad. Dus dat krijgt zeker aandacht in de evaluatie.
3: Volgend jaar is het weer in het weekend. Maakt u zich zorgen?
2: Nou, ik maak me geen zorgen. In de zin dat de veiligheidsdiensten, dus handhaving, politie, de 3 Oktobervereniging en andere partners hebben op toppen van hun kunnen gepresteerd. En dat gaan we volgend jaar weer doen. Maar ik sluit niet uit dat ik op onderdelen toch nog wel een aantal maatregelen ga nemen om die veiligheid ook voor de volgende editie te garanderen. En garanderen kan eigenlijk nooit. Maar in ieder geval om er alles aan gedaan te hebben dat het vooral weer één heel groot feest wordt. Want het was wel weer genieten.
4: Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi.

0: Hoor me. Dan.
1: Ja, luister. Van Claude. En dat is de artiest, hè. En dan heb ik niet over die LLM. The Large Language Learning Model.
0: Ook Claude. Ja. Oh, ja, ik dacht Claude.
1: Ja, dezelfde naam. Die hebben helaas dezelfde naam.
0: Ik dacht Claude.
1: Nee. Ja. Ja,
0: wat ga jij nou zeggen?
1: Nee.
0: Het is een ochtendshow op Centraal Plus. Het is 7:55 op deze donderdag. En ja, uitgelezen kinderboeken kregen gisteren op de Fortgenschool in Voorschoten nieuwe lezers. Het gebeurde op de tweedehands boekenmarkt die voor de 5e keer werd georganiseerd als afsluiter van de Kinderboekenweek. Nou, de tweedehands boeken zijn gedoneerd door inwoners. Nou, je hoort de voorzitter van de Oude Raad, Panja Zwaan.
2: We hebben op de tweedehands boekmarkt ook altijd heel leuk dat we echte parels binnenkrijgen. En wij vinden parels bijvoorbeeld, hier is een voorbeeld, dat als mensen, dat vind ik zo tof, die komen dan met een hele reeks binnen. En dat hebben we nu bij Van Dolfje Weerwolfje, maar we hebben ook Grijze Jager gehad. En dat zijn echte parels waar de kinderen ook wat aan hebben. Want een reeks, daar heb je genoeg om uit te kiezen.
3: De leerlingen van de Fortgenschool mochten op de markt zelf één van de boeken uitkiezen.
4: Ik heb Star School uitgekozen omdat ik wil later ook zangeres worden. En ik vind dat gewoon een leuk voorkant. Vooral door glitters, maar...
5: Ik heb Koning Eddie en de Kwade Keizer. Want ik lees ook heel veel andere grappige boeken. En ik heb de achterkant gelezen en die lijkt me heel leuk.
6: En ik heb De Regels van Floor gaat door omdat ik het eerste boek al heb gelezen. En het is wel grappig, want het is ook een beetje onzin een beetje. Dus daarom is het wel grappig.
2: Nou, het is echt belangrijk dat als je een boek uitkiest, dat wij vooral de kinderen ook bereiken die daar misschien niet zo snel met boeken in aanraking komen. En doordat ze dus tijdens of onder schooltijd hier langs kunnen komen bij ons, kunnen wij ze ook een beetje adviseren en helpen met een boek uitkiezen. En daardoor zie je ook dat de kinderen die dus niet zo snel dat doen, die krijgen ook een boek mee naar huis. En zo hoop je toch op zo'n manier elk kind laten zien hoe leuk lezen is. Om mee te gaan in dat verhaal, hoe leuk boeken kunnen zijn.
7: Oh, altijd als ik ga slapen gaan wil ik wel lezen. Eigenlijk mag het dan soms niet, maar altijd als ik ga slapen wil ik wel lezen.
8: Ja, ik vind het... ik heb dyslexie, maar ik lees wel nog steeds.
9: Gewoon boeken, ook vaak Donald Duckies. Maar ik vind, ik denk dat ik meer voetbal en drum dan lees.
3: De overgebleven boeken worden aan het eind van de dag voor 1 euro verkocht aan ouders en verzorgers. Van het opgehaalde bedrag worden nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek gekocht.
0: Kijk, een verslag van Robert Beurzen was dat.
1: Een circulaire bedoeling. Wat las jij eigenlijk vroeger, Mark? Las jij ook de Donald Duck of las jij...
0: Die heb ik een tijdje gehad.
1: Van die kippenvelboeken?
0: Ja, heb ik ook gelezen. En ook wel van iets dikker, De Grote Vriendelijke Reus bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, Roald Dahl. Ja,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja. En, maar als ik dan, als het dan moest...
1: Ja.
0: Dan...
1: Dan niet.
0: Ja, boekbespreking.nl, als dat volgens mij om downloaden.
1: Ja, ik heb volgens mij ook inderdaad voor de verplichte boeken altijd sparknotes.com of zo gebruikt. Want dan kun je toch altijd eens even mee halen.
0: Ja.
1: Dat is geen advies trouwens als je luistert. Dit is David Guetta samen met Sia, Beautiful People.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder lieten Leiden, Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeente Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendse wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Ja, daar zijn we. En dan de verkeersinformatie van ABB. 465 kilometer file in het land. In de Leidse regio staan de volgende. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Eiken en Roelofarendsveen 6 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 5. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Haasenswoude Dorp en Zoeterwoude Weipoort 4 minuten. En de laatste de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Woubrugge en Leimuiden 5 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Soms is het wel eens even lekker. Gewoon even liggen en de wereld vergeten. Laten we voor wat het is. Snow Patrol met Chasing Cars in de Trouw Plus Ochtendshow.
1: En daarvoor nog CeeLo Green en Fuck You.
0: Nou ja, zeg. Fuck you.
1: Het nieuws uit je eigen omgeving hoor je natuurlijk in de Trouw Plus Ochtendshow. Ga nou even een vooruitblikje doen op rondom de raad. Raadslid zijn is geen reguliere baan of voltijdfunctie, maar een gekozen politiek ambt dat men naast een andere baan of studie doet. Nou, sommige raadsleden kunnen echt niet stilzitten en hebben zelfs een baan in het weekend. Zoals Chris Jette van Forum voor Democratie in Leiden. Nou, hij vertelt erover in Rondom de Raad.
2: Ik werk op het ministerie van Justitie en Veiligheid als beleidsmedewerker.
0: Ja.
2: En in het weekend ben ik buschauffeur bij Q-Bus in Leiden en omstreken.
0: Ja, daar hadden we het net over. Prachtig dat je dat, dat doet. De aanleiding is Fred Teven geweest. Hè?
2: Klopt, ja. Hij was staatssecretaris op het ministerie waar ik werk. En toen hij wegging, toen is hij dat ook gaan doen.
0: Ja.
2: Naast zijn eigen bedrijfje wat hij heeft opgericht. En dat was voor mij wel een soort eye-opener. Dat ik dacht, ja, je kunt dat er ook gewoon bij doen natuurlijk. Je hoeft niet een carrière-switch te doen, want ik wil niet weg bij het ministerie. Maar gewoon erbij, dat kan ook. En dat ben ik toen ook gaan doen.
0: Maar je hebt een fulltime job. Je hebt straks 10, 15, 20 uur in de week als raadslid. En in het weekend buschauffeur. Dat is een volle bezetting.
2: Dat zit mijn agenda wel vol. Maar ik ben wat minder gaan werken op ministerie. En ook wat minder op de bus. Dus het past zo wel, denk ik.
0: Ja. Nou, mijn volgende vraag zou zijn, maar die is bijna al beantwoord. Waar kennen mensen jou van buiten de politiek, maar zeker als buschauffeur?
2: Ja, mijn naam staat niet op mijn voorhoofd geschreven, maar misschien van gezicht. Ja. Ja.
1: Nou, Chris Jette dus van Forum voor Democratie Leiden in Rondom de Raad. Vanavond vanaf 6 uur is de uitzending online te bekijken op centraalplus.nl.
0: Mooie website, moet je vaker naartoe trouwens.
1: Centraalplus.nl, hoe gaan we dat heel vaak zeggen? Centraalplus.nl.
3: Ja. Okay. Centraal Plus Mark. Plus Rabin. Is lekker.

0: Alex War met Fever Dream.
1: Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. En bij ons in de studio is Bart Hoenen. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een van de podcastmakers van de podcast over Leiderdorp. Typisch Leiderdorp heet de podcast.
2: Ja.
1: En jullie zijn net voor de verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen in maart begonnen, hè?
2: Ja, en zoals dat vaak zo is, is dat bij toeval gegaan. Ik was met Willem Joost een hapje gaan eten. Wij kennen elkaar al wat langer, hadden elkaar een tijd niet gezien. De verkiezingen waren in opkomst en toen dachten we, laten we eens wat leuks doen. En wat bindt ons dan, dat is Leiderdorp.
1: Ja. Want Bart, wat heb jij met Leiderdorp?
2: Ja, ik woon er.
1: Ja, nog meer?
2: Ja, ik ben ondernemer in Leiderdorp. En jarenlang in de politiek gezeten. Gelukkig nu niet meer.
1: Ja, is dat gelukkig?
2: Ja.
1: Ja. En Willem Joosten is oud-wethouder, hè?
2: Ja.
1: En dan bedenken twee mannen, we gaan een podcastserie beginnen.
2: Ja, dat is heel origineel, dat snap ik.
1: Maar, je hebt ook een sportauto gekocht, of niet?
2: Nee,
1: dat
2: motor.
1: Oh ja, ja, die heb ik al, dus dat scheelt al.
2: Nee hoor, ik heb dezelfde Volvo als jij. Dus, nee.
1: dat is zo. De eerste serie was best succesvol. Best interessant, leuk, met allemaal lokale politici. En toen dachten jullie, we gaan een leuker thema verzinnen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, de verkiezingen waren natuurlijk een mooi thema om iets omheen te doen. En ja, dat moest in 2 weken allemaal geregeld worden, van verzinnen tot opnemen.
1: Ja.
2: En uitzenden, dus dat was nog best wel wat gekloot. En toen dachten we, ja, weet je, Leiderdorp heeft meer dan een paar politici. En mensen vinden het ook niet leuk om de hele dag over politiek...
1: Zeker niet. Ja.
2: Nee. Dus wij dachten, nou, laten we een nieuw thema komen. En het onderwerp is wel aan bod gekomen. Sam Overduin van de PvdA, die noemde... Toen van, ja, waar zijn eigenlijk die feesten met Koningsdag en 5 mei gebleven in de Houtkamp?
1: Goeie.
2: Ja. Dus wij dachten, ja. Dan wordt het thema evenementen, maar dat is weer heel saai. Ja. Dus we dachten, het thema wordt, waar is dat feestje?
1: En is er een feestje in Leiderdorp? Zijn er feestjes?
2: Er zijn best veel feestjes. Ja, ik moet zeggen, als je er doorheen rijdt en of doorheen loopt, weet je wel, dan lijkt het van niet. Maar als je er wat meer in verdiept, dan is er eigenlijk best wel veel.
1: Nou, als ik zo even ga nadenken, 4 en 5 mei Koningsdag. Maar je hebt natuurlijk ook de triathlon. Je hebt de jaarmarkt, je hebt de vriendenfeesten, een hele grote.
2: Ja.

0: Ja, we hebben gekeken naar de evenementen in Leiden-Dorp. En daar probeert op alle thema's een beetje mensen uit te vinden. En ook mensen die echt wat betekenen voor dit thema.
1: Oh ja.
0: Dus moet ik ze nog even opnoemen?
1: Of? Ja, doe maar. Jij bent wel benieuwd.
0: We hadden... Even kijken, Jan Suikerbuik van de Vrienden van het Oude Dorp.
1: Ja.
0: Jeroen Fakkeldij van de Triathlon. Johan Klerks van de Brasseriegroep. Rudo Slappendel van de Oranje Vereniging in de Jaarmarkt. Annemiek de Groot van de Langste Tafel. Nou ja, talloze koren, het Amuse Notenpad. Verzin maar, die doet echt heel veel. En wethouder Daan Binnendijk om ja, met wat we op hadden gehaald in de eerste 5 afleveringen ook daar... Ja, om te reageren.
1: Zitten er nog scoops in de serie?
0: Ja, er zitten er wel een paar in, ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Dus de kranten en wij moeten even goed gaan opletten en goed gaan luisteren.
0: Ja, zeker. Die ga ik hier niet verklappen, hoor. Nee. Maar dan, nee, maar het zijn wel...
1: Jammer, joh.
0: Het is wel leuk, het is wel leuk.
1: Kun je niet één tipje?
0: Blijf maar in de buurt van het park.
1: Blijf maar in het buurt.
2: Fysiek of moeten we daar gewoon over na blijven denken?
0: Allebei.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Wanneer de eerste aflevering van de nieuwe serie... die komt binnenkort bij ons op onze website staan?
0: Ja, zaterdag.
1: Zaterdag, centraalplus.nl. En dan ben benieuwd wat er dan in zit.
0: Ja, ja
1: zit ook. Er elke aflevering een scoop in? Of zit er dan een paar scoops in?
0: Nee, een paar. Nee, zoveel scoops hebben we ook niet. Het blijft Leiden-Dorp, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar
2: je houdt de kaken wel goed om elkaar, zeg.
0: Ja.
2: Kom op, man.
0: Ik ben geconditioneerd in niks zeggen.
2: Ja, jouw politicus dat, natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Goede mediatraining.
2: Ja, dan mag je niet te veel.
1: Maar is die podcastserie dan ook de hele tijd? Nee, daar kan ik niks over zeggen. Of is die wat vrijer?
0: Nee, die is wat vrijer.
1: Oké, okay,
0: okay,
1: okay. Nee, je wil natuurlijk het kruid een beetje droog houden. Want zaterdag dan komt de eerste aflevering van Typisch Leiden-Dorp. Met het thema, waar is dat feestje? Nou, dat feestje is dus gewoon in Leiden-Dorp. Zo simpel is het.
0: Ja.
1: Bart Hoenen, dankjewel voor je komst. En we gaan allemaal luisteren.
0: Joe, dank je.
3: Hoi. Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rijn.

0: Taylor Swift met Patient Zero.
1: Ben jij Swift?
2: Nu de 1 seconde ronde.
0: Daar ga ik geen antwoord op geven. Daar kan je geen goed of antwoord op geven. Geen goed of fout antwoord op geven.
1: Opnieuw starten, want dan horen we nog wat we nu gaan doen.
0: De 1 seconde ronde spelen we hier altijd om iets voor achter. Want dan hoor je namelijk 1 seconde van een track die je sowieso ook gaat horen na achter. En wie weet kun je een beetje voorpret van genieten. En ik denk het haast wel, want dit is echt wel een hele fijne track. En als we toch iemand in de studio hebben, vraag altijd gelijk of hij mee wil spelen. En heb je er eigenlijk wel zin in, Bart?
1: Ja hoor.
0: Ja, ben je een beetje goed in muziek?
1: Ja, in muziek wel, maar in draden, dat weet ik nog niet.
0: Oké, nou, dan geef ik een jaren 90 hint. En het is de ex van Heidi Klum, geloof ik. Even luisteren. Kijk of je het kent.
1: Oh ja.
0: Zegt dat je al iets?
1: Ja, dat is, hoe heet die ook weer?
0: You became...
1: Ja, yeah, Kiss from the Rose.
0: Ja, heel goed. Nog één keertje luisteren. Nou, Bart is al live aan het weggeven wat het goede antwoord is. Helemaal goed. Weet jij het ook helemaal? Stuur even de naam van deze artiest. Die de track Kiss from a Rose heeft gemaakt. Op naar ochtendshow@centraalplus.nl. Niet te veel googlen. En we gaan even, denk ik, een Centraal Plus goodiebag voor Bart bouwen.
1: Goed idee.
0: Die heeft hem gewoon binnen.
1: Ja.
0: Nou ja, zeg. We gaan het sprokkelen hier voor in de studio. Wil jij thuis ook even weten? Nou, geen probleem. Hou hem in ieder geval hier. Want je hoort sowieso de hele track van Kiss from a Rose. Maar van wie was het ook alweer? Laat jouw antwoord nog even achter. En we gaan even Bart feliciteren. Dankjewel, Bart.
1: Joep.

0: Lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
3: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
2: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
4: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
2: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet veel drukker dan gebruikelijk in onze regio. Er staan een paar wat langere files nu op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Nieuwerbrug en de Meren 12 kilometer. De extra reistijd is 1/2 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
6: Op deze druilerige donderdag.

0: Nate Smith. Met toch een beetje rockmuziek zo in de vroege ochtend. Fix What You Didn't Break in de Centraal Plus Ochtendshow.
1: Duct tape, tie wraps. En als het wel moet bewegen en het doet het niet, BD40.
0: Dat, nou, die klusjesman, je kan zo beginnen.
1: Zeker weten. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. 6:08 op deze donderdag 8 oktober. Goedemorgen. En Rabin ook goedemorgen natuurlijk.
0: Hey.
1: Hier naartoe gewaaid.
0: Zo.
1: Want het is een beetje woei, het is herfst, is begonnen.
0: Met wind mee. Ik heb er volgens mij gewoon 3 snorscooters in gehaald. Want ik ging 45 leek het wel. Echt, ik ben hier in 8 minuten toegeramd.
1: Een windfiets heet dat dan. Ja. Niet de elektrische fiets, maar een windfiets. Daar ben je wel maar 1 kant mee op. Dat is een beetje het punt. Maar pas een beetje op als je op weg gaat. Want het is weer wat donkerder, het is wat slechter weer. Het zicht is wat minder goed. Dus zorg ervoor dat het allemaal wat veilig blijft onderweg.
0: En misschien lensjes in doen vandaag. Als het zo constant regent, dan beslaat je bril en is alles goed.
1: Dat is ook wel zo. Nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. We beginnen even met Defensie. Want Defensie weigert openheid te geven over drone-incidenten bij militaire basissen en andere militaire objecten. Dat zegt het ministerie in antwoord op een verzoek van RTL Nieuws.
0: Wow.
1: Met open overheid. Daarmee kunnen burgers en journalisten de overheid bevragen van: ik wil informatie over dit en dat en zus en zo. Dan moet je dat in principe krijgen. Maar, zegt Defensie, kwaadwillenden zouden dan te veel inzicht krijgen in zwakke plekken in de luchtverdediging en de bescherming van militaire objecten. Dus dat gaan we dan maar niet doen. Niet vrijgeven.
0: Dat is ook een hele lastige balans natuurlijk om te zoeken tussen wat moet je beschermen, wat is confidential. Ja. En wat is gewoon voor een burger om te weten.
1: Ik heb het met de NAVO-top gehad. Dat was in juni. Toen hadden ze onder meer in Katwijk luchtverdedigingssystemen neergezet. Stond er op het parkeerterrein. Als je naar Katwijk naar de zee rijdt, dan heb je aan de noordkant een groot parkeerterrein. Mm-hmm. En daar hadden ze zo'n, ik wou zeggen een skutraket, maar dat is wat anders. Hoe heet zo'n ding? Patriot of zo?
0: Weet ik veel. Ik ben een radio-dj. Ik zit nog niet bij Defensie.
1: Ja, weet ik veel. In ieder geval zo'n ding dat met raketten andere dingen uit de lucht kan schieten.
0: Okay.
1: En dat stond dus op dat parkeerterrein. Er stond een hek omheen. En er stonden inderdaad reservisten en defensiemensen gewapend. En er hing een bordje op. Geen foto's maken, dat is verboden. Oké, dus ik loop er naartoe. Ik zeg, joh, even gewoon. Ik ben van de pers. En dan worden ze heel zenuwachtig. Ik zeg, joh, ik snap hè, want wettelijk mag het ook niet. Je mag niet, er staat een wet in de wet dat je niet militaire dingen mag fotograferen. Ik zeg, joh, maar ik wil een fotootje maken van het bord dat je geen foto's mag maken hier. Nou, dat werd dus, moesten overleggen met de commandant. Nou, uiteindelijk kwam de commandant en die zegt, ja, dat mag, maar dan gaat er wel iemand naast jou staan en die gaat kijken wat jij fotografeert.
0: Ah, oké.
1: Prima, dus ik had een foto van dat bordje en verder inzoomen. Ik zeg, ja, maar dan zie je helemaal niks. Verder inzoomen. Ik zeg, ja, oké, is goed, joh.
0: Zie je zo'n halve letter L,
1: ja,
0: weet je wel.
1: En ik loop zo weg en ik zie gewoon mensen gewoon met hun telefoon klik, klik, klik. En dan op een gegeven moment, geef foto's maken. Dan denk ik, ja, nee, dit heeft
0: zin. Oké, ja, is goed, ja, ik zal weg.
1: Het was een beetje een lekker beveiliging, moet ik heel eerlijk zeggen. En we gaan nog even verder met Defensie, want Defensie wil ook op TikTok, op dat sociale medium, wil de krijgsmacht desinformatie over bijvoorbeeld dienstplicht bestrijden. En ze willen ook soldaten werven. Er is alleen één probleem. De Nederlandse overheid heeft gezegd, wij zitten niet op TikTok, want dat is gevaarlijk.
0: Oh, oeps. Hadden ze misschien even intern even een memootje moeten lezen? Of?
1: Ja, nou, dat weten ze natuurlijk. Kijk, TikTok, het gevaar is nog steeds dat de Chinese overheid meeluistert. Ambtenaren mogen het niet op hun werktelefoon hebben. En ja, mensen bij Defensie zijn ook ambtenaren. Dus het idee is nu dat ze dan een extra telefoons gaan kopen, die dan ook niet op de wifi van het Rijk mogen. En dan daar TikTok-filmpjes op gaan maken.
0: Nou, als ze er een omweg mee weten te vinden, ik hoop dat het voor ze werkt. Het lijkt me heel vervelend. Het lijkt me heel lastig.
1: En tot slot, bewoners van de Laren van Berendrecht in Leiderdorp kunnen hun lege pizzadozen voortaan kwijt in een speciale afvalbak. Het gaat om een pizzabelly. De afvalbak is geplaatst nadat de bewoners bij de gemeente hadden aangegeven regelmatig overlast te ervaren van rondslingerende pizzadozen.
0: Oh ja.
1: Wat vind jij hiervan?
0: Nou, die zijn natuurlijk ook heel groot en die passen soms niet in die bekken. Helemaal als je visite krijgt, die koop zo'n grote.
1: Maar bij de Laan van Berendrecht, dat is even mijn eigen observatie, daar zit 1 pizzatent. Oh. Van een grote keten.
0: Ja.
1: En ik vind daar wat van. Ik vind dat als je zo'n keten bent, en je hebt bijvoorbeeld langs de A4 heb je ook die fastfoodketens. Mm. En daar staan allemaal prullenbakken. En daar lopen medewerkers die prikken al die papiertjes weg en zo. Dat doen ze best netjes. Maar als jij dan een pizza-toko hebt. En je denkt, zoek het lekker uit. De pizzadozen die vallen gewoon, geen idee. Je neemt daar niet je verantwoordelijkheid voor. En de gemeente moet dus een prullenbak neerzetten voor pizzadozen. Dat vind ik een beetje de omgekeerde wereld. Maar misschien heb ik het mis, hè?
0: Nee, ik hoor het al. Mark gaat vanmiddag met een microfoonverhaal halen, denk ik. Nou, we hebben nog wel één ding op te lossen. Als dit niet op te lossen is, dan hebben we nog 1 ding op te lossen. Dat is namelijk de 1 seconde ronde.
1: Joehoe.
0: Ja, ons was gelukkig al verteld door Bart, de collega podcastmaker hier bij Centraal Plus.
1: Die, wij maken geen podcast, wij maken een live radioprogramma.
0: Spraakmakers. Okay. En was ons al verteld dat het Kiss from a Rose was. Maar ja, van wie is dat ook alweer?
2: Seal.
0: Weet je het zeker?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is dat final answer?
1: Ja, ja.
2: 1 miljoen euro's.
1: Fout.
0: Nee, het is helemaal goed. Kiss from a Rose van Seal was de oplossing van de 1 seconde ronde. Even een klein stukje terug naar de jaren 90.
1: Zometeen de PKFV bij ons in de studio over verduurzaming van studentenverenigingen. En dat en nog heel veel meer in deze editie van de Ochtendshow.

0: oplossing van de 1 seconde ronde. Kiss from a Rose. Van natuurlijk Seal.
1: Lekker hoor. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Inmiddels 7:15 geworden op deze donderdag. Ja, van zonnepanelen tot slimme thermostaten en zelfs infraroodverwarming bij de bar. Vier Leedse studentenverenigingen gaan hun gebouwen flink verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR Leiden en Aanse Postenvliet krijgen daarvoor 70.500 euro van de Rabobank. Afgelopen 2 jaar is onderzocht hoe de vaak oudere verenigingsgebouwen energiezuiniger kunnen worden gemaakt. De samenwerking gaat verder dan alleen het besparen van energie. Ook het behoud van studentenhuizen en de maatschappelijke rol van studentenverenigingen in Leiden krijgen aandacht. Nou, daarover in de studio Fedra Ticheler van de plaatselijke Kamer van Verenigingen, de PKVV. Fedra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom. Studentenverenigingen en duurzaamheid. Gaat het tegenwoordig een beetje goed samen?
2: Ja, in principe wel. Zoals je ook al ziet bij de Rabobank. Zij kwamen ongeveer 3 jaar geleden bij ons aankloppen met het idee van we willen iets terug doen voor de maatschappij en dus ook voor de studentenverenigingen. Hoe kunnen we dit het best doen? En zij kwamen toen met het idee om te gaan verduurzamen. En daarbij is de PKVV met de Rabobank gaan samenwerken om dus dit initiatief voor te zetten.
1: 70.500 euro, serieus bedrag hè?
2: Ja, nogal, ja.
1: Was ook wel nodig, denk ik. Want die panden van studentenverenigingen zijn vaak inderdaad wat ouder.
2: Ja, zeker. Bijvoorbeeld ook Minerva en Augustinus hebben allebei een monumentaal pand. Dus daar is ook veel naar gekeken hoe ze dat dus zo duurzaam mogelijk konden maken. En dat zijn zeker oude panden. Dus dat is daar was wel wat geld voor nodig.
1: Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld Aanse Postenvliet, dat is een dat is niet een monumentaal oud pand. Dus daar kan je wat makkelijker verduurzamen. Maar hoe verduurzaam je dan bijvoorbeeld inderdaad de pand aan de Breestraat? Want dat is best. Ja, dat lijkt me heel lastig.
2: Ja, zeker. Ja, nee, daar hebben ze. Samen met de Rabobank is daar een energiescan voor geweest. Die zijn langs alle verenigingen gegaan, langs die 4. En daarbij zijn ze dus bij Minerva op de Breestraat zijn ze uiteindelijk gekomen op de cv-regeling dat daar een aanpassing in wordt gedaan. Waar dus 20.000 euro vanuit de Rabobank wordt in geïnvesteerd.
1: En uiteindelijk verdient dat zichzelf ook weer terug. Want de studentenverenigingen moeten ook de energierekening gewoon betalen.
2: Zeker,
1: met
2: zeker.
1: Die gaskosten van tegenwoordig. En een groot gebouw, dat wordt natuurlijk wel een dingetje.
2: Inderdaad, ja.
3: En hoe gaat het dan met de inrichting? Want ik zou het jammer vinden als je bijvoorbeeld die bekende bruine naar verschraald bier ruftende, goed gepatinade cafés. Maar wat gaat daar dan mee gebeuren? Blijft dat gewoon allemaal zoals het was?
2: Voor zover ik weet blijft dat allemaal gewoon zoals het was. Dit zijn allemaal achter de schermen dingen die uiteindelijk ervoor zorgen dat het op de lange termijn gewoon verduurzaamd wordt. Ook is dit behoud van kennis, zodat het over de studentenbesturen heen, aangezien het ook al een traject is van 3 jaar. Dit wordt, 3 jaar geleden is dit begonnen, dus 3 besturen geleden. En ook al die kennis wordt door en door gegeven. Dus ook nu dit eigenlijk is afgerond en in uitvoering is, gaat dit ook weer komende besturen, wordt het doorgegeven.
3: En wat doen jullie dan in de tussentijd, als er dus echt enorm verbouwd gaat worden? Krijgen jullie nog tijdelijke locaties of kan het echt gewoon om de gebeurtenissen heen?
2: Dit gaat gewoon om de gebeurtenissen heen.
3: Kijk, jullie zijn niet zo moeilijk.
2: Nee.
1: Het gaat er dus om dat die verenigingen straks besparen op hun energierekening. Zometeen de vraag, moeten studenten zelf natuurlijk ook bewuster omgaan met energie? Maar eerst even Minerva krijgt dus 20.000 euro voor een cv-regelaar. Augustinus 13.500 voor thermostaatknoppen. En slimme thermostaten en dat soort dingen. SSR Leiden 16.000 voor het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Leg eens uit. Nee, grapje, want dat is echt super technisch. En Aanse Postenvliet, 21.000 euro voor zonnepanelen, infraroodverwarming bij de bar, LED-verlichting, waterbesparende douchesproeiknoppen en slimme tussenmeters. Dat is leuk, dan zijn die gebouwen allemaal energiezuinig. En dan die studenten zelf nog.
2: Ja, dat is de volgende stap.
1: Ja, wordt dat inderdaad de volgende stap? Gaan jullie daar actief iets mee doen?
2: Het is zeker van belang. We hebben zelf binnen de PKVV zijn we ook gewoon druk bezig met duurzaamheid. Afgelopen jaar is er door mijn voorgangers Marielle en Belana is er een duurzaamheidsfestival georganiseerd. Op circulair evenemententerrein De Field.
1: Ja,
2: bij het station.
1: Bij het station inderdaad. Ja.
2: En dat is iets wat ik samen met een bestuursgenootje dit jaar ook weer ga voortzetten. Om weer de aandacht van duurzaamheid onder de studenten te krijgen. Dus daar is het weer studentenstad verbinden, maar dan rondom duurzaamheid. Dus dat is super belangrijk.
1: Kijk, en dan over de Leidse studentenhuizen, gewoon de ouderwetse studentenhuizen. Heeft dat nog iets met dit project te maken?
2: Niet specifiek met dit project, maar Rabobank heeft wel nog 2 andere projecten. Eentje daarvan is de Rabo Young Impact Support en de ander is inderdaad rondom studentenhuizen. Die van studentenhuizen is vooral gefocust op dat veel studentenhuizen verloren gaan. Omdat veel mensen die de huizen kopen ze nu ook weer verkopen.
1: Oh ja.
2: En studenten eruit worden gezet.
3: Oh, staat dat allemaal een beetje onder druk überhaupt dan? Het ouderwetse studentenhuis bestaan?
2: Ja, nogal. Oh. Het studentenhuizen bestaan is inderdaad niet helemaal meer zoals het vroeger was. En daar wil Rabobank in helpen door ook huizen te gaan aankopen. En die dan weer aan studenten onder te verhuren. om het behoud van studenten binnen de Leidse regio ook gewoon daar te hebben. Dus supergoed initiatief.
1: Rabobank wordt pandjesbaas. Mag ik dat zo zeggen? Nou, ik heb het bij deze gedaan. Maar dat zorgt er wel voor. Hè, zij leggen zich dan denk ik voor een aantal jaar vast. Zo van, we gaan dat echt wel als studentenhuis behouden.
2: Ja.
1: De gemeente doet natuurlijk ook heel veel met die grote studentencomplexen die overal worden neergezet.
2: Zeker.
1: Zijn dat ook gewoon studentenkamers of zien jullie dat toch iets anders?
2: In principe ook. Dat is en ook huisvesting. En het heeft ook weer te maken met Duo. Dat zijn dingen waar ik zelf nog de minste kennis op dit moment van heb. Maar mijn bestuursgenoten zijn daar wel heel erg veel mee bezig. Dus daar gaan we dit jaar ook zeker weer mee door. Daar is vorig jaar hard voor gelobbyd. En dat gaan we gewoon zo doorzetten.
1: Kijk, Federa Tigelaar van de plaatselijke Kamer van Verenigingen. Dankjewel voor je komst naar de studio.
2: Natuurlijk.
1: En succes met de verdere verduurzaming van een letterlijke verduurzaming op het gebied van energie, maar ook gewoon de verduurzaming van het studentenleven aan zich. Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Centraal Plus Mark Plus Rabin is

0: Rita Ora met Your Song.
1: Ja, en dan. Ja, het is oh, wacht, eigenlijk. Nee, wacht, dat kunnen we verbeteren natuurlijk. Doen we gewoon zo.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
3: En de poll luidt: vorige week kon vuurwerk anoniem ingeleverd worden in Leiden. Wat vind je van deze actie? Nou, er zijn 3 antwoordmogelijkheden. Goed, maar ik had geen tijd om in te leveren. Goed, ik heb het ook ingeleverd. Of stom, ik ben het niet eens met de nieuwe regels.
1: Ja, en we hebben het aan het begin van de week gingen we even kijken. En toen was er eigenlijk wel een overweldigende hoeveelheid die zij niet stom vond gewoon.
3: Ja, nog steeds 57% zo te zien.
1: En dat is nog steeds inderdaad de meerderheid. Er zijn 22% van de mensen zegt nu dat het dat is, ja, goed, maar ik had geen tijd. En de anderen zeggen goed, ook ingeleverd.
3: Dus... Maar dat is leuk dat 21% zegt goed, ik heb het ook ingeleverd. Maar er zijn ook wel mensen die liegen gewoon hoor.
1: Dat moet haast wel.
3: Ja, want er is niet superveel ingeleverd op dat de inleverpunten naar voren schoten.
1: Of er zijn 4 mensen die tot nu tot de poll hebben gestemd.
3: Of ze hebben het ergens anders ingeleverd. Nee, die poll die wordt wel aardig.
1: Ja, ik heb het ingeleverd bij mijn oom. Want die moest er, die deed er nog wel mee. Die
3: ja, ging... einde van het jaar.
1: Ja, precies. Dus niet dat het is.
3: Dat stem erop op onze website centraalplus.nl.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder lieten Leiden, Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendsen wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is een bijzonder drukke ochtendspits. 913 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. 43 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Leidschendam. 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Woerden. 28. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Noordorp. 8. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Oegstgeest en de afrit Oude Wetering. 9 minuten vertraging. En de andere kant op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar Centrum. 8 minuten. De N208 Haarlem richting Sassenheim tussen Lisse en Sassenheim Centrum. 10 minuten vertraging. En de laatste de N434, dat is de Corbelo-tunnel Wassenaar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. 7 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Nou, lief, had je niet hoeven te zeggen. Like I Can, Sam Smith in de ochtendshow op Centraal Plus.
1: We gaan even bellen met Nienke van Ree, initiatiefnemster van The Walk of Life. We gaan het er even over hebben wat dat dan precies is, hoe het is bedoeld en wat het zo bijzonder maakt. Nienke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, The Walk of Life, wat is dat?
2: Ja, dat is een ruime vraag, maar The Walk of Life is eigenlijk bedoeld om eigenlijk ook een beetje een ander perspectief te bieden weer op mentale gezondheid. En dat we elkaar door het leven heen kunnen helpen, begeleiden. En daarvoor trekken we eigenlijk het land in. En ondertussen zijn we met meer dan 150 coaches die maandelijks wandelen met mensen. En daarin doen we oefeningen, hebben we fijne gesprekken, hebben we oog voor de natuur. Om zo weer en maken we ook gewoon heel veel plezier en lachen we heel veel. Maar om zo ook weer een plek te hebben waar je gewoon kan vertellen hoe het met je gaat.
1: Ja, want Walk of Life, jullie nodigen eigenlijk heel Nederland uit om 3 dagen samen te gaan lopen, hè?
2: Ja, dat is een van de grote onderdelen naast. En zaterdag tot met maandag gaan we inderdaad weer 3 ochtenden naar buiten met elkaar. En dat geeft natuurlijk een grote energieboost. Maar ook weer, ja, we nodigen mensen uit om gewoon met elkaar, ja, elkaar te ontmoeten ook, hè? Dus eens even de tijd te nemen voor een goed gesprek of langer buiten te zijn. En dat doet heel veel mensen heel veel goed.
1: Kijk, dat merken jullie ook. Het is een landelijk initiatief. Ja. Ook bij ons in de regio zijn er een aantal walks of life, zeggen we dat zo?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is wel een goeie.
1: En het is 10 oktober is het ook World Mental Health Day, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dus dat is op zich een mooie combinatie, denk ik.
2: Ja, nee, daar is het ook ontstaan. We zijn 3 jaar geleden gestart in 2024. Naar aanleiding van een eigen situatie die ik heb meegemaakt en waar ik me eigenlijk heel alleen voelde. En de 3-daagse werd toen een beetje uit de hand gelopen. Ik deed een oproep aan collega, coaches, psychologen, ervaringsdeskundigen van hey, zullen we niet gewoon eens even met z'n allen gewoon onszelf inzetten om een paar dagen naar buiten te gaan met elkaar? De wachtlijsten zijn gigantisch, maar ook heel veel mensen vallen tussen wal en schip. Hè? We lopen allemaal wel ergens tegenaan. En waarom moeten we nou per se op een wachtlijst gaan staan om maar te wachten op zorg? Kunnen we elkaar niet gewoon wat beter gaan helpen? En toen heb ik een oproep gedaan en toen kwamen er 100 in plaats van 25 mensen.
1: Wauw.
2: En dit is een beetje uit de hand aan het lopen. En nou ja, maandelijks zijn er nu dus 250 groepen die al gaan lopen. En nu komt die 3-daagse weer eraan. En dat is super speciaal. Dat je echt 3 ochtenden gewoon met mensen uit je buurt toch hele toffe gesprekken kan hebben. Maar ook heel veel herkenning is er vaak. Hè? Tussen jong en oud. Er zijn mensen tussen de 18 en 83 die met elkaar meelopen. Dat is heel fijn. En die zoeken elkaar daarna weer op. En het kan net een steuntje in de rug bieden zo.
1: En dat gebeurt een beetje onder leiding van een coach, toch?
2: Ja, dus eigenlijk altijd een coach die de veiligheid ook bewaakt. Dus ook wel zegt van, weet je, dit zijn de kaders wel waartussen bewegen. En die geeft ook wat oefeningen daar waar de groep behoefte aan heeft. We zijn ook bezig echt wel met regulerende oefeningen. Dus hoe kan je zorgen dat je meer ontspannen kan voelen? Hoe kan je wat meer uit je hoofd komen? Wat kan je doen om je lekkerder in je vel te zitten? Dus dat soort handvatten geven we ook mee in die groepen.
1: Kijk, Nienke van Ree van The Walk of Life. Het gaat inderdaad van 10 tot en met 12 oktober plaatsvinden. We gaan zo even bellen met een van de coaches, Tessa Bos. Zij is vanuit Wassenaar gaat zij lopen. En ik ben er wel even benieuwd van wat maak je dan in ieder geval mee. Nienke, dankjewel voor je reactie en heel veel succes met de organisatie nog.
2: Heel erg bedankt.
0: Dit is Luna, schoonzoon. En straks bellen we met Tessa Bos.

0: Luna, schoonzoon.
1: Zoals de show op Centraal Plus. We hadden het net over de Walk of Life. En daar gaan we het nog even verder over hebben. En dat doen we met Tessa Bos. Tessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent een coach in Wassenaar. Hè? En jij gaat ook van 10 tot en met 12 oktober wandelen met een groep. We hadden net al even van Nienke gehoord over wat dat Walk of Life en zo is. Maar ik ben van jou wel even benieuwd, Tessa. Wat maak je dan mee als je met zo'n groep loopt?
2: Oh, je maakt heel veel mee. Onze wandelingen duren meestal een uur of drie. Ja, dus je hebt ook echt even de tijd met elkaar. En we wandelen dan eigenlijk in een rustig tempo. We beginnen meestal met even landen. Hè, hoe ben je hier vandaag en wat speelt er bij je? En onderweg doen we eenvoudige oefeningen die je helpen om stil te staan bij jezelf. Bijvoorbeeld een stukje stiltewandeling of een ademhalingsoefening. Bewust je zintuigen gebruiken of met iemand in gesprek gaan. En er is ruimte voor persoonlijke verhalen. Maar ook voor gewoon lachen en voor stilte. Dus we delen best veel met elkaar. Zowel in woorden als in stilte, zeg maar. En dat maakt het heel bijzonder en verbindend.
1: Ja, en wat zie je dan bij deelnemers gebeuren die bijvoorbeeld de eerste keer meelopen en die dan, verandert daar dan de eerste keer gelijk wat?
2: Ik zie ze natuurlijk alleen maar in de wandeling. En dus ik kan moeilijk beoordelen of er meteen iets verandert, maar ik krijg natuurlijk wel dingen van ze terug. En wat we eigenlijk consequent terugkrijgen is dat mensen zoveel waardering hebben. Dat ze gewoon even kunnen zijn. Hè? Dat ze even iets kunnen delen of juist niet. Dat ze zich verbonden voelen met anderen. Omdat ze zich ook herkennen in anderen. In de verhalen van anderen. En wat mij ook raakt is hoe snel mensen zich eigenlijk soms openstellen. Als ze merken dat er niet geoordeeld wordt. Hè? En dat niemand iets van hen verwacht. En mensen komen binnen als vreemden, hè, ieder met zijn eigen verhaal. En je ziet dan toch gaandeweg iets ontstaan tussen mensen. Dus die herkenning is belangrijk. Ook een stukje vertrouwen en soms zelfs vriendschap. Ik zie vooral mensen ontspannen en lachen en soms huilen. Ik denk dat het hem vooral dus zit in gehoord worden en zonder dat we meteen elkaars dingen op proberen te lossen.
1: Ja. Het is dus inderdaad zonder oordelen eigenlijk.
2: Ja, dat is echt ontzettend belangrijk.
0: Ja, dat heb ik wel hoor, Tessa. Dat soort van niet oordelen, dat krijgen we voor elkaar. Maar ik vind het altijd zo lastig om dan niet het probleem op te lossen. Als iemand zegt ja, en dan mijn partner doet dit en dan mijn baas doet zus. Dan zoek je ander werk, zoek je andere vent. Ja. Opgelost.
2: Ja, precies. Maar ja, die neiging hebben we natuurlijk ook heel erg. Ik had laatst een lange wandeling op het strand met een vriendin. En die gaf dat ook terug, hè, aan het eind van die wandeling. Van jeetje, dat je gewoon even luistert. Zonder dat je meteen met een oplossing komt. Met je eigen ervaring, met je eigen verhaal. Dat is zo waardevol. En dat komt gewoon ook terug in die groep. En daar nodigen we mensen ook voor uit. Hè. Dus ik start in het begin van de wandeling altijd even met daar aandacht naartoe te brengen. We gaan niet elkaars dingen oplossen. Nee. We gaan echt gewoon luisteren en blijven bij onszelf. Hè, wat doet een verhaal met jou? In plaats van dat je meteen in die oplossingsdrift schiet.
1: Ja, en dat is het meest lastige. Tessa Bos was dat hier aan de lijn. Coach dus tijdens de Walk of Life. Het gaat binnenkort plaatsvinden van 10 tot en met 12 oktober. En Tessa, ik zie op de website dat er nog één plekje voor bij jou beschikbaar is.
2: Ja, dus absoluut. Goed. Mensen zijn welkom.
1: En er zijn natuurlijk ook in de rest van de regio ook nog diverse andere coaches. Dus je kan sowieso meedoen. walkoflife.nl. Tessa Bos was dat aan de lijn. Dankjewel.
2: Bedankt.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Raad.

0: Wat mij betreft de oneindige banger van Hugo en Salto, Jamaica.
1: Bam bam.
0: Precies.
1: De subtitel dan, hè?
0: Ja, tussen de parentheses, tussen de haakjes als je hem zoekt.
2: Hoe denkt een rechter? Wat gebeurt er achter de deuren van de raadkamer? En waarom kan een juridisch juiste uitspraak toch onrechtvaardig voelen? Aisha Dutrieux weet hoe het werkt als rechter bij de rechtbank in Den Haag en later als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep stond ze jarenlang midden in de rechtspraak. 2023 hing ze haar toga aan de wilgen en ging ze een boek schrijven. In haar nieuwe boek Dit is niet rechtvaardig neemt ze lezers mee langs 12 spraakmakende zaken, waaronder de toeslagenaffaire, Urgenda, MH17 en de mondkapjesdeal. Jeetje. Aisha bij ons in de studio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je bent hier al eerder geweest, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Maar
3: ja.
2: Wel een andere rol was dat.
3: Als gemeenteraadslid, ja.
2: In Oegstgeest.
3: In Oegstgeest, ja.
2: Ja. En nu een andere rol. Hoe bevalt die andere rol als schrijver?
3: Nou, schrijver was ik al een aantal jaren ook. Dat bevalt goed. Ja, ik heb niet voor niks ervoor gekozen om fulltime schrijver te worden in plaats van rechter.
2: Kijk, komt er dan ook nog ooit een keer een boek van je raadslidmaatschap? Of is dat een stuk minder spannend?
3: Dagboek van een raadslid of zo. Ja, nou, dat is misschien ook wel interessant.
2: Ik weet niet of iemand dat gaat lezen.
0: Nee. Maar een rechter. In mijn hoofd is een rechter altijd zo'n soort van, eigenlijk een beetje een oude witte man.
3: Ja.
0: Hoe kan dan een hele jonge vrouw zoals jij dan toch rechter zijn? Heb ik het gewoon verkeerd?
3: Je hebt het verkeerd. Ja, komt het op neer. Nee, inmiddels is zo'n 60% ruim is vrouw binnen de rechtspraak.
2: 60%?
3: Ja, en zijn er ook best wel veel jonge vrouwen. Je hebt natuurlijk een gedegen opleiding nodig. Dus je kan het niet zeg maar voor je 30ste ongeveer. Dat zie je niet veel. Maar tussen de 40, 50, 60 zie je een heleboel vrouwen, ja.
2: En 2023 stopt je?
3: Ja.
2: Waarom wilde je daarna het boek gaan schrijven?
3: Nou, eigenlijk in eerste instantie wilde ik dat niet, eerlijk gezegd. Ik was romans aan het schrijven, kinderboeken. En die rechtspraak had ik achter me gelaten, voor mijn gevoel.
2: Ja.
3: Maar toch bleef mijn agent en mijn uitgever zeggen van, nou ja, hier zijn mensen toch echt wel in geïnteresseerd. En toen ik eenmaal begon, toen vond ik het ook wel erg leuk om te doen.
2: Ja. Heeft het zichzelf geschreven?
3: Dat doet niet helemaal recht aan de uren die ik eraan besteed heb. Maar nee, het ging wel relatief makkelijk, omdat het natuurlijk gewoon mijn vakgebied is geweest jarenlang. Ja.
2: Ja. Het boek heet Dit is niet rechtvaardig. Wat is er allemaal niet rechtvaardig?
3: Nou, dat is vooral een verwijzing naar het gevoel dat mensen soms hebben. Wat je ook wel hoort in de kroeg op verjaardagen. De uitkomst van een zaak voelt dan niet rechtvaardig.
2: Oh, ik heb maar 5 jaar gekregen, heb iemand vermoord.
3: Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Terwijl het grappige is dat uit onderzoek blijkt dat als je mensen meeneemt van begin tot eind in zo'n rechtszaak, dat ze zelf tot een lagere straf komen dan ze van tevoren hadden gedacht.
2: Okay.
3: En dat is precies volgens mij het verschil als je echt alles weet over een zaak. Vergeleken met de situatie zoals het vaak gaat, dat je wat berichten uit de media meekrijgt. Op dat moment is vaak in een vroeg stadium. Dan is er net iets gebeurd. Je hoort slachtoffers, je hoort nabestaanden. Het is allemaal nog vanuit de kant van de aanklager, van de politie.
2: Ja.
3: Ja, dan heb je al een beeld voordat er überhaupt een rechter aan te pas is gekomen.
2: Ja, en een rechter doet onafhankelijk uitspraak uiteindelijk.
3: Uiteindelijk, ja. Maar er kan wel best wel tijd overheen gaan. En wat mensen dan soms niet doorhebben, bijvoorbeeld uit berichten in de media, is dat er misschien gewoon te weinig bewijs is, bijvoorbeeld. Hmm. Ja, dan kan je niet tot een veroordeling komen. Zo simpel is het.
2: Wat is het verschil tussen juridisch gelijk krijgen en rechtvaardigheid?
3: Soms komt het gelukkig redelijk overeen. Rechtvaardigheid, ja, ik vind een juridisch juiste uitkomst is rechtvaardigheid. Alleen het voelt niet altijd zo.
2: Ja.
3: En volgens mij heeft dat echt te maken met het gebrek aan informatie wat mensen dan hebben over zo'n zaak.
2: En je dacht ook, laat ik wat makkelijke onderwerpen kiezen. MH17, mondkapjes, deal, toeslagenaffaire.
3: Ja, al simpel.
0: Een rustig inkomen.
3: Precies.
2: Ja. Waarom die?
3: Nou, ik wilde zaken kiezen die wel aansprekend zijn, waar iedereen wel een keer van gehoord heeft, iets van weet, maar toch niet precies weet hoe het zit. En ik wilde juist ook mensen uitdagen, want het idee is vaak dat mensen hebben, is de rechtspraak is moeilijk, een juristerij, ingewikkelde taal.
2: Mm-hmm.
3: Maar als je de moeite neemt om het uit te leggen, zoals ik heb gedaan in het boek, dan is het heel goed te volgen eigenlijk voor iedereen. Het zou ook niet goed zijn als het niet goed te volgen was, want je moet, rechtspraak is openbaar, het is van ons allemaal, je moet dat kunnen uitleggen.
2: Ja, ja, ja.
3: En dat heb ik dus gedaan.
2: Is het vertrouwen van Nederlanders in de rechtspraak, hoe is die? Is die goed? Is die slecht?
3: Ja, nou, uit onderzoek blijkt nog steeds dat van de staatsmachten de rechtspraak er eigenlijk nog steeds het beste uitkomt.
2: Okay.
3: Best hoog vertrouwen in de rechtspraak. Maar ik zie wel gevaren daarin. Want de laatste jaren wordt er steeds vaker door politici commentaar geleverd op uitspraken van rechters. Niet altijd goed geïnformeerd, naar mijn idee. Dan hoor je over de activistische rechter. De rechter die op de stoel van de wetgever is gaan zitten. Ja. Dat soort verdachtmakingen. En wat mensen zich niet altijd realiseren is dat rechters daar niet

0: op kunnen reageren. Want rechters zijn heel terughoudend naar buiten toe om hun onafhankelijkheid te bewaken.
1: Ja.
0: Dus als je dan een aantal keer achter elkaar hebt gehoord, die activistische rechters blokkeren weer bijvoorbeeld zorgen voor het stikstofprobleem. Op een gegeven moment ga je dat geloven. En dat schaadt het vertrouwen.
1: Tot slot, wat hoop je dat lezers naar dit boek anders gaan bekijken?
0: Dat we fantastische rechtspraak hebben in Nederland. Onafhankelijke rechtspraak waar je echt wel kritiek op mag leveren. Maar je kent een zaak pas. Je kan hem goed beoordelen als je alle feiten op een rijtje hebt. En realiseer je dat je dat niet altijd hebt.
1: Kijk, een rechter moet recht spreken volgens de wet. Maar dat betekent dus niet automatisch dat iedereen een uitspraak ook rechtvaardig vindt. Hoe dat precies werkt, dat lees je in Dit is niet rechtvaardigd. Het nieuwe boek van oud-rechter Aisha, verschenen bij Spectrum. Dankjewel voor je komst en tot de volgende keer.
0: Ja,
1: en
0: graag.
1: We gaan hem met interesse lezen.
0: Oké, dank.
1: Dankjewel. Het is de ochtendshow op Centraal Plus en die is alweer ten einde.
2: Ja, we hebben nog één track voor je, voordat Rudo hier de tafel komt bestieren. Met Natasha Bedingfield, These Words wilde ik voor je meenemen. Dat is zo'n heerlijk trackje. Fijne ochtend.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
3: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
2: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
4: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
2: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Nou, verder lossen de files aardig op. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht nog een kwartier oponthoud tussen Bodegraven en Woerden. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Met Robin Schulz en Wes, Jorda Alané en Douwe Bob met No To Self. Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Je luistert naar Rudo hier op Centraal Plus met altijd de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ook zo meteen weer dat nieuws om 9:30. Paul Albers heeft een nieuwe update voor je en natuurlijk ook een reportage van het Centraal Plus nieuws. Rudo!

0: James T.W. When You Love Someone bij Centraal Plus. Uitgelezen kinderboeken kregen gisteren op de Voortgenschool in Voorschoten nieuwe lezers. Dat gebeurde op de Tweedans Boekenmarkt die voor de vijfde keer werd georganiseerd als afsluiter van de Kinderboekenweek. De Tweedans Boeken zijn genodeerd door inwoners en je hoort voorzitter van de ouderenraad Panja Zwaan hierover.
1: We hebben op de Tweedans Boekmarkt ook altijd heel leuk dat we echte parels binnenkrijgen. En wij vinden parels bijvoorbeeld, hier is een voorbeeld, dat als mensen, dat vind ik zo tof, die komen dan met een hele reeks binnen. En dat hebben we nu bij Van Dolfje Weerwolfje, maar we hebben ook Grijze Jager gehad. En dat zijn echte parels waar de kinderen ook wat aan hebben. Want een reeks, daar heb je genoeg om uit te kiezen.
2: De leerlingen van de Voortgenschool mochten op de markt zelf één van de boeken uitkiezen.
3: Ik heb Star School uitgekozen omdat ik wil later ook zangeres worden. En ik vind dat gewoon een leuke voorkant. Vooral door glitters, maar...
4: Ik heb Koning Eddie en de Kwade Keizer. Want ik lees ook heel veel andere grappige boeken. En ik heb de achterkant gelezen en die lijkt me heel leuk.
5: En ik heb De Regels van Floor gaat door omdat ik het eerste boek al heb gelezen. En het is wel grappig, want het is ook een beetje onzin een beetje. Dus daarom is het wel grappig.
1: Nou, het is echt belangrijk dat als je een boek uitkiest, dat wij vooral de kinderen ook bereiken die daar misschien niet zo snel met boeken in aanraking komen. En doordat ze dus tijdens of onder schooltijd hier langs kunnen komen bij ons, kunnen wij ze ook een beetje adviseren en helpen met een boek uitkiezen. En daardoor zie je ook dat de kinderen die dus niet zo snel dat doen, die krijgen ook een boek mee naar huis. En zo hoop je toch op zo'n manier elk kind laten zien hoe leuk lezen is. Om mee te gaan in dat verhaal, hoe leuk boeken kunnen zijn.
3: Oh, altijd als ik ga slapen gaan wil ik wel lezen. Eigenlijk mag het dan soms niet, maar altijd als ik ga slapen wil ik wel lezen.
5: Ja, ik vind het... Ja, ik heb dyslexie, maar ik lees wel nog steeds.
4: Ja, gewoon boeken, ook vaak Donald Duckies. Maar ik vind ik denk dat ik meer voetbal en drum dan lees.
2: De overgebleven boeken worden aan het eind van de dag voor 1 euro verkocht aan ouders en verzorgers. Van het opgehaalde bedrag worden nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek gekocht.
0: Je kan kijken op onze website centraalplus.nl naar een nieuwsitem hiervan. Dat zie je ook ieder uur op televisie en dus online op centraalplus.nl.

0: Alone en Mystical Magical en DJ Jurgen Better Off Alone op Centraal Plus. Half 10, Banner zometeen, Someone to You en Samuel Welten met Russo komt eraan en boom.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder lieten Leiden, Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendsen wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Er staan nog een paar wat langere files. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Ippenburg 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Verderop tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp nog 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een half uur vertraging in 6 kilometer file. N11, Alf aan de Rijn richting Bodegraven, voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

de nieuwste Samuel Welten met Rousseau hoorde je hier bij Centra Plus en Banners and Someone to You. We kijken even naar de bekende jarigen van vandaag. Steven Bergwijn is jarig, de voetballer is 29 geworden. Armand Traoré is ook jarig, Frans voetballer 37. En het is de verjaardag ook van Nick Cannon, Amerikaans acteur. En hij is ook rapper, hij is 46 geworden. Actrice Nienke Reumer, jarig 51. En Matt Damon, die is 56 geworden. Nederlands zangeres, actrice en stemactrice Laura Vlasbom, 58. En Jan Marijnissen, Nederlands oud-politicus, is 74 geworden. Hij is van de SP altijd geweest. Jack Spijkerman, die is ook jarig. Die is 78, vroeger van Spijkers met Koppen natuurlijk. En Maurice de Hond, de opiniepeiler, die is vandaag 79 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is Bruno Mars. Ja, hoe oud zou Bruno Mars geworden zijn, denk je? 41 is hij vandaag geworden. Geboren op 8 oktober 1985. Hey, welkom, dit is Centraal Plus op die verjaardag dus van Bruno Mars met Just The Way You Are.

Lifehouse en Halfway Gone. En de Sugar Babes Push the Button hoorde je ook nog hier op Centraal Plus. Hey, zometeen dan hoor je deel 2 van Rudo voor deze donderdag. Met daarin onder andere Stella Lefty en Boston. Rudo!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoeterwoude en Roelofarensveen, 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Oh. Op de radio.
1: Met Stella Lefty, Boston en The Weeknd Rockin' Audio. Het is 10 uur geweest. Goedemorgen, donderdag 8 oktober. Het is deel 2 van Rudo. Ja, waarbij het mooie weer echt wel op is. Vandaag is het bewolkt, af en toe een regenbuitje. Soms ook wel droog. En de temperatuur die zakt naar een graad of 15, 16 in de Leidse regio en Wassenaar. En zometeen dan checken we het nieuws van de afgelopen 24 uur. Verder hoor je zometeen Talk Talk, It's My Life. We hebben zometeen het nieuws om 10:30 nog voor je met Paul Albers. En eerst Haley Steinfeld. Dit is Love Myself. Rio!

0: Afgelopen 24 uur, ik neem het eventjes met je door. Yveske van Belkum wordt de nieuwe topsportcoördinator van de gemeente Leiden. Rianne van Kleef volgt ze daarmee op. En meer daarover op onze website centraalplus.nl. Het is in ieder geval per 1 januari. En nieuwe lezers voor tweedehands boeken tijdens de kinderboekenmarkt in Voorschoten. De reportage hoorde je al op de radio, maar vind je nu online op centraalplus.nl. Het eerste deel van Rudo op Leiden's Ontzet vind je nu online op centraalplus.nl. Ja, en de verkooppas van de sleutelpas die valt tegen. Moeten er 40.000 verkocht worden, zijn er nog maar 200 nog wat verkocht in Leiden. Maar hoe zit dat in Leiden-dorp? D66 wil dat graag weten van de gemeente. Wassenaar die maakt vuurwerkontheffing mogelijk tijdens de jaarwisseling. In Wassenaar mag er dus een show gaan komen. Maar ja, moet wel een vereniging daar nog van voor gaan melden. En verder lachgascilinders. Ja, leveren ze gratis en veilig in. En dat kun je in Voorschoten gaan doen. Wil je er meer over lezen? Doe dat nu online via onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Labyrinth en Emily Sandé. Daarmee half elf. Goedemorgen, het is Rudo op Centraal Plus. Met zometeen die hele grote hit uit de 30. Ella Langley komt eraan met Tuesday in Texas. En Symphony van Shepherd ook zometeen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Wassenaar gaat tijdens de komende jaarwisseling vuurwerkontheffingen verlenen aan georganiseerde lokale initiatieven van verenigingen en stichtingen. Volgens de gemeente kunnen georganiseerde vuurwerkevenementen bijdragen aan een feestelijke jaarwisseling, zolang de evenementen veilig, verantwoord en beheersbaar plaatsvinden. De vuurwerkontheffing kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Wassenaar. Wassenaar is tot nu toe de enige gemeente in de regio die vuurwerkontheffingen gaat verlenen. Eerder lieten Leiden, Leiderdorp, Oostgeest en Zoeterwoude weten dat niet te gaan doen. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt en communicatie niet meer mogelijk is? Met die vraag oefenden de gemeente Voorschoten en de veiligheidsregio Hollands Midden dinsdagavond voor het eerst met een noodsteunpunt in buurthuis en activiteitencentrum De Bosbloem. Een noodsteunpunt is een herkenbare plek waar inwoners tijdens een crisis terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en contact met de overheid. Aan de oefening deden medewerkers en vrijwilligers van De Bosbloem, het Nederlandse Rode Kruis, huisartsenpraktijk Leidseweg 95, de veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeenten Oostgeest, Zoeterwoude en Voorschoten mee. D66 Leiderdorp heeft vragen gesteld over het gebruik en de financiële resultaten van de regionale sleutelpas. Aanleiding zijn tegenvallende verkoopcijfers in Leiden. Raadslid Hester Barendse wil onder meer weten hoeveel passen in Leiderdorp zijn verkocht en gebruikt en wat deelname de gemeente kost. Volgens D66 blijkt uit berichtgeving van het Leids Dagblad dat de verkoop in Leiden achterblijft bij de verwachtingen. Tot en met augustus zouden daar ongeveer 210 passen voor volwassenen zijn verkocht en in totaal 370 passen. Volgens de schriftelijke vragen van D66 zijn 40.000 verkochte passen nodig om kiet te spelen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend is het bewolkt en is er kans op regen, soms ook op onweer. In de middag zon, maar ook dan nog wel kans op wat regen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shepherd Symphony bij Centraal Plus. Goedemorgen.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Inwoners van Voorschoten die nog lachgascilinders of lachgastanks hebben liggen, die kunnen die gratis en veilig inleveren. De gemeente waarschuwt nadrukkelijk om de cilinders nooit in een afvalcontainer of ondergrondse afvalcontainer te gooien. Wanneer een cilinder tussen het overige afval terechtkomt, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Bijvoorbeeld wanneer een cilinder in een vuilniswagen terechtkomt en daar ontploft. Nou, daar kunnen medewerkers ook nog eens een keer gewond bij raken. Nou, foto's of een artikel erover kun je vinden op onze website. Nou, mocht je niet weten hoe zo'n lachgascilinder eruit ziet, dat zie je op die foto. Maar ja, mocht je het hebben, dan weet je wel hoe dat eruit ziet in ieder geval. Maar de gemeente Voorschoten wil dat je het in gaat leveren. Meer daarover nu op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ja, en als je het dan over lachgas hebt. Ik krijg een mailtje binnen van Joris via rudo@centraalplus.nl over dit nieuwtje. Hij kiest voor deze plaats van Shanice Lachgas. En I Love Your Smile, die hebben de link wel. Dankjewel voor het mailen in ieder geval. Hoort hem nu hier op Centraal Plus. Zometeen het weer.

Shanice en I Love Your Smile op de donderdagochtend van Centraal Plus. Waar we kijken naar het weer. Er is wisselend bewolking. Er komen wat buien voor. Er staat een noorden tot noordwestenwind. En aan de kust is die opnieuw krachtig. Kracht 6 tot 7. In de loop van de dag zal die daar wel wat gaan afnemen. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen is er veel bewolking. Er zijn perioden met regen. En later is er ook weer onweer mogelijk. De temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt morgen rond de 17 graden.

Lianne Lewis, keep bleeding love, voor je op Centraal Plus, waar het bijna 11 uur is. En je zometeen het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland gaat horen. Daarna meer muziek, onder andere van Teddy Swims. Mr. Know-It-All, zometeen Teddy Swims hier bij Centraal Plus. En we checken nog even wat voor dag het is vandaag op 8 oktober. En jij mag er dan weer een leuke track bij bedenken die we zometeen even na 11:30 gaan draaien. Dit is Centraal Plus met Usher. Dit is mooi.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Roelofarensveen en Leidschendam 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Matt Lloyd en Andre 3000. Dedication to my ex. Miss That en Mr. Know It All. Hoorde je Teddy Swims. Goedemorgen, 8 oktober is het. Wat voor dag is het eigenlijk vandaag? Gaan we zo meteen met je doornemen. En jij mag er een leuke track bij bedenken. Rio! Verder zometeen hier natuurlijk meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen Jens Noppen met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En dat nieuws vind je natuurlijk ook op onze website. Dat is centraalplus.nl. Nu weer Harry Styles, American Girls.

0: Dat was jouw special Afraid of the Dark.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: donderdag 8 oktober 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: We checken even de dag van vandaag. De dag van de Limburgse Financial. Ja, Limburgers komen vandaag bij elkaar. Ja, Limburg is toch een aparte provincie. Niet apart in dat mensen daar raar zijn. Maar toch een beetje anders dan misschien andere provincies. En vandaag komen Limburgers bij elkaar. Er zijn lezingen, er is van alles en nog wat te doen. De dag van de mobiliteit. Ik stond vanmorgen weer achterlijk lang in de file op de A4. Is zeker even een klacht dit. Maar de dag van de mobiliteit. Het is ook de internationale dag van het zicht. De internationale dag van het zicht, oftewel World Sight Day. En die is eigenlijk bedoeld voor mensen die echt blind zijn. Dus je hebt in Leiden-Dorp en de burgemeester, Charles Struik, die is slechtziend. Maar dit is voor de mensen die echt niks zien. Verder is het Nationale Groente- en Fruitdag. Belangrijk om aan je 200 gram per dag te komen. En misschien is er nog wel een leuke groente- of fruitplaat te bedenken. Kom maar eventjes door. En laat het me eventjes weten via de mail. Dat is rudo@centraalplus.nl.

0: We draaiden vanmorgen al bij de verjaardagskalender Bruno Mars en I Just Might. Zometeen Justin Bieber met Sorry. Na het nieuws, hier is Jens.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. Vier fracties in de gemeenteraad van Leiden-Dorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Wel Thuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Bente en Parachutes. Volgende keer als je deze plaat hoort, luister eens eventjes naar die tekst. Ik heb hem nu een paar keer mee zitten luisteren. Maar wat een onsamenhangende plaat is het. Jij zal wel heel poëtisch zijn en ik zal hem niet snappen. Dus het zal vooral aan mij liggen. Maar toch, Bente en Parachute en Justin Bieber. Sorry Jordi, het is 11:30 geweest. Goedemorgen, het is Rudo hier op Centraal Plus. Met zometeen hier TLC Waterfalls. Maar eerst gaan we naar de dag van vandaag. En het is vandaag de Nationale Groente- en Fruitdag. Doe er wat mee. Eet even een beetje gezond fruitje. Een beetje gezond groentetje. Is hartstikke goed voor je. En er past zeker ook een plaat bij, zegt Jocelyn via rudo@centraalplus.nl. Zij gaat voor Kim Appleby. Dit is Don't Worry. In

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat file tussen knooppunt Ommendijk en knooppunt Hoflied 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Shakira, Burna Boy, Die Die en John Mayer. Heartbreak Warfare hoorde je op de donderdagmiddag van Centraal Plus. Waar een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo te zien is. Dat kan je kijken op dit moment op televisie. Maar ook online via onze website centraalplus.nl. Na een half uur lang Leiden's ontzet. En dat is eigenlijk omdat we gewoon hartstikke veel hebben opgenomen afgelopen weekend. Want Rudo XL, de special, die komt pas morgenavond op televisie. Maar goed, kan je lekker veel Leiden's ontzet zien. Zometeen hoor je daar nog een fragment uit. En heb ik de plustrack van Suzanne Freek voor je klaarstaan. Na die uitkast, dit is Miss Jackson.
3: Rudo!

0: Steller, Suzanne en Freek hoorde je hier bij Centraal Plus. De plustrack voor deze week. Trouwens, een nieuwe aflevering van Rudo te zien met allemaal fragmenten van het Leidens Ontzet.
1: Goed. Waar zijn jullie van?
2: Ja, wij zijn van de televisie. En jullie?
1: Wij zijn van Leidendorp.
2: Jullie zijn van Leidendorp?
1: Leidendorp.
2: Hey, en het feestje is wel in Leiden,
1: hè?
2: Centraal Plus. Het feestje is wel in Leiden vandaag.
1: Ja, zeker weten. Hey, Leidendorp is eigenlijk Leiden.
2: Ja, eigenlijk wel, hè. Maar dat moet je...
3: Shoutout geven.
1: Wow, wij zijn bezig.
3: Ik wil even dankjewel zeggen tegen mijn moeder. Ik hou van mijn moeders.
2: En waar zeggen wij dankjewel voor?
3: Mijn moeders!
2: Ja, maar wat hebben ze gedaan dat je dankjewel
3: zegt? Ze zijn super lief en ze hebben me door mijn examens heen geholpen.
4: Wat is deze, hoe heet dat nou?
3: Verslag!
1: Hebben we nog vragen? Dit is ons.
2: Nou ja, kom je ook uit Leidendorp?
4: Ik kom uit Leiden.
2: Oké, okay, nou, we hadden het net over...
5: Leidendorp zijn de beste. Leidendorp zijn de beste.
4: Kom erbij.
2: Nou, het wordt steeds gezelliger
5: het
2: hier.
5: Het wordt steeds gezelliger.
2: Hey, maar wat is voor jullie dan echt Leidens Ontzet? Hebben jullie hutspot gegeten vandaag?
4: Leidens Ontzet, ik heb hutspot gegeten van mijn bier drinken en worden.
6: Wat is de vraag?
2: Heb jij een, laat je zonnebril even zien nou. En morgen haring eten?
1: Nou, nee, bier drinken.
4: Ik hou van jou. Wat? Haring eten? Ik hou niet van haring.
2: Niet van haring.
4: Maar ik hou wel van...
2: Wel hutspot, geen haring.
6: Allebei niet. Gadverdamme.
2: En wat drink je dan?
6: Wat drink ik? Alles.
2: Zijn nou gadverdamme bek?
6: Haring en hutspot.
4: Oké, dus zo gezegd echt papa. Papa, spijt me, ik hou van jou en ik vape niet, ik rook niet, ik drink niet.
2: Maar wat spijt je?
4: Waar staat Leiden voor?
2: Wat?
4: Oh, wat spijt me? Dat ik rook en dat ik vape en dat ik drink. Maar drinken wist hij al en vapen en roken moest ik stoppen.
2: Maar
4: spijt me, papa.
2: Dat ziet hij nu op televisie.
4: Ja!
2: Nou, lekker dan.

0: Davina Michel en Pinky Swear. Het is 12:30. Je luistert naar Centraal Plus met Direct en My Friends. Zometeen en ook Adele, Set Fire to the Rain.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. 4 fracties in de gemeenteraad van Leiden-Dorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Welthuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude staat voor de Corbelo-tunnel 3 kilometer file. Je hebt 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Adele en Set Fire to the Rain en Direct Your My Friend hier bij Centraal Plus, waar het 12:30 geweest is. En het tijd is om even te kijken naar onze poll. Daar kan je op stemmen via onze website, dat is centraalplus.nl. En die gaat over vuurwerk, want vorige week kon je anoniem vuurwerk inleveren in Leiden. Wat vind je van die actie? Nou, stom, zegt 58%. Ik ben het niet eens met de nieuwe regels. Ja goed, ik heb het ook ingeleverd, zegt 20%. En 22% zegt goed, maar ik had eigenlijk geen tijd om het in te leveren. Hoe zit dat bij jou? Laat het vooral even weten. Stemmen doe je online via onze site. Dat is centraalplus.nl. Heb ik hier nieuwe muziek. Het is Vrouwtje. Dit is Geen Rem.

to let you know. In excess. You one of my kind. And meet you tonight. Het is Centraal Plus. Zometeen meer muziek hier. Na 1 uur non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag de middagshow met Elmar. Ik ben er morgen weer om 9 uur. En ik heb nu BB Rexha voor je met Faithless. Dit is New Religion.

0: verse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude. Voor de Corbulo-tunnel heb je 10 minuten vertraging. Staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. Vier fracties in de gemeenteraad van Leiden-Dorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Welthuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Mijn naam is Jens Noppen. In Oostgeest wordt vrijdag 9 oktober, op Paarse Vrijdag, bekendgemaakt welk ontwerp het regenboogbankje aan de Lange Voort krijgt. De gemeente schreef hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder leerlingen van het Rijnlands Lyceum. De leerlingen konden hun eigen creatieve ideeën insturen voor het bankje, dat een zichtbare uiting van Pride in Oostgeest moet worden. 4 fracties in de gemeenteraad van Leiderdorp hebben het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen verkoop van 3 woontorens aan de Laan van Berendrecht. De aanleiding is een brief waarin bewoners hun zorgen over de verkoop hebben geuit. De vragen zijn afkomstig van PRO, D66, LPL en CDA. Zij willen onder meer weten of het college op de hoogte is van de verkoopplannen en hierover contact heeft gehad met eigenaar Vesteda. En bewoners van de Merenwijk moeten zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en prettig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken slaan verschillende partijen de handen ineen voor de Welthuisflat. Vandaag wordt hiervoor officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan nog het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in de regio. Vanmiddag warmt het een klein beetje op. De temperatuur stijgt tot 16 graden met een matige wind uit het noordwesten.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB.

Jason Derulo en Breeding. En daarvoor Cameron Whitcomb. En dat is een dikke hit uit de 30 met Kingdom of Fair. Het is de middagshow voor donderdag 8 oktober. De dag dat het weer eigenlijk compleet is omgeslagen. Het is een stuk koeler buiten. En daarnaast, ja, vanmorgen kwam er al wat regen uit de lucht. En de komende dagen, ja, ziet het er niet al te best uit. Ja, met andere woorden, welkom herfst 2026. De middagshow bij je tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere gaat het op onze website over de begroting die is officieel gepresenteerd in Wassenaar. Ben je benieuwd? Nou, check dat. Kan je natuurlijk ook doen via de nieuwsapp. Zometeen Douwe Bob en Funny naar Felix Jaan. Dit is All For Love.

Douwe Bob met Funny en Felix Jaan. Samen met Sandro Cavazza en All for Love op de radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar, Centraal Plus. Gisteren is er officieel in Wassenaar een nieuwe speeltuin officieel in gebruik genomen. En dat gebeurde door kinderen, ouders, opa, oma's en natuurlijk ook vertegenwoordigers van de gemeente Wassenaar. En die speeltuin die vind je dan aan het Geesbert van Barneveld Park. En die speeltuin is zodanig ingericht dat mensen van alle leeftijden er terecht kunnen. En dat er ook mensen met een beperking gebruik van kunnen maken. Nou, wethouder Rebecca Baart verrichtte officieel de opening. Dat deed ze symbolisch door af te trappen richting het doel. En ze benadrukte ook het belang van de aantrekkelijke en vooral ook toegankelijke plekken waar inwoners kunnen spelen, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Nou, de foto's van de officiële opening, die vind je dan weer op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Afgelopen vrijdag uitgekomen, nieuwe muziek op naam van Raccoon. Dicht bij het vuur.

Love Me Like You Do, Ellie Goulding. En de nieuwste van Raccoon, Dicht Bij Het Vuur. Nou, morgen dan is het weer vrijdag. En dat betekent een nieuwe New Music Friday om 11:15. Met daarin de nieuwe liedjes die je vanaf aankomende zondag nieuw gaat horen op de playlist van Centraal Plus. Donderdagmiddag onderweg naar het einde van de werkdag met Midnight Sun van Zara Larsson. Naar Cobra Starship, hit uit 2009. Dit is Good Girls Go Bad.

0: Maar gerust de comeback 2026, het jaar van Zara Larsson. Je hoorde Midnight Sun. En ook Cobra Starship met Good Girls Go Bad. Inmiddels 4:30 geworden en Centraal Plus dat aan met de tv-update. Ook Bruno Mars, All My Soul en Hey Soul Sister van Train. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwen spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Post de Vliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker weer drukker op de weg. Het loopt onder meer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar heb je nu zo'n 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren op de A20 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bruno Mars, Oh My Soul en ook Train met Hey Soul Sister.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag donderdag, het is 8 oktober. En vanavond onder andere Rondom de Raad met Michel Verheij. En altijd iemand uit de politiek. En die gaat die stevig aan de kaak voelen. Is kijken wat er allemaal achter de persoon zelf schel gaat. En daarnaast natuurlijk ook weer de fragmenten uit de ochtendshow. En die ochtendshow die zie en hoor je iedere ochtend van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 met Mark en Rabin. Altijd leuke gasten in de studio, spraakmakende gasten. En dat vind je ook weer online via de website centraalplus.nl. En op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X6 4All en Tele 2 kanaal 1412. One Last Time, Ariana Grande komt eraan. Na uit Italië en tegenwoordig woonachtig in Amerika, Damiano David. Je hoort hem samen met Tyla en Nile Rodgers. Dit is Talk To Me.

Ja, noem het een pauze, noem het een sabbatical. In ieder geval Ariana Grande die heeft aangegeven het de komende tijd wat rustiger aan te gaan doen. Zowel op filmgebied als op het gebied van het uitbrengen van nieuwe liedjes. One Last Time hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Met nu Lucas en Steve, de nieuwste All I Know.

Robert uitgebreid gehad over de begroting in Oegstgeest. En deze week is er ook over gepraat in Wassenaar. Begroting voor 2027. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe ziet het huishoudboekje eruit? Alle details horen we zometeen van Robert Beursen, de politiek verslaggever, afkomstig uit Wassenaar. Is dit Ketsai, Gabriella?

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yilgiz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yilgiz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van het BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen, het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg, want de spits is begonnen. Op de A4 sta je nu 10 minuten vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Verder rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ook op de A20 richting Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Pink. Dit is Get the Party Started.

Ja, het is een liedje afkomstig uit 2002, Pink en Get the Party Started. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Het is donderdag 8 oktober, samen onderweg naar het einde van de werkdag. En dat einde van de werkdag, dat komt best wel snel dichterbij. Over 55 minuten dan is het 5 uur geweest. En dat betekent dat jij lekker mag gaan genieten van je vrije donderdagavond. Vanavond trouwens de avond van het televisiergala. En ook weer stapavond voor een heleboel studenten die ja, misschien het weekend alvast lekker een beetje gaan vieren. Komend weekend, ja, en dat is helemaal leuk, dan is het de Open Asieldag in Stevenshagen. Dat is het dierentehuis in Leiden in de Stevenshof. En wij gaan daar met Centraal Plus live uitzenden. Dat gaan we doen vanaf 11 uur. En jij mag een kijkje komen nemen. Er zijn ook allerlei workshops en er komen allerlei mensen wat vertellen over wat je nou precies kan doen bij zo'n dierenasiel. Ja, en misschien kan je dan wel kijken of je een hond, een kat, een cavia of een vogel kan, ja, hoe noem je dat, adopteren? Of gewoon in huis zou kunnen gaan nemen. In ieder geval, wij zijn erbij, live op radio en tv vanaf 11 uur aankomende zaterdag. En dan is het alweer 10 oktober. Zometeen Dua Lipa, Training Season, naar Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Dua Lipa, Training Season en Alex Warren. Het is een X-Plus track die heet Emerald Eyes en die hoorde je bij Centraal Plus. We gaan het hebben over de begroting en dan denk je alweer de begroting. Afgelopen week Oegstgeest en dit keer is de gemeente Wassenaar aan de beurt. Robert, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Welke gemeente staat er volgens jou beter voor?
1: Nou, als je ze met elkaar vergelijkt, staat de gemeente Wassenaar er absoluut beter voor. Dat is namelijk een van de weinige gemeenten in Nederland die geen schuld hebben. De gemeente Wassenaar die heeft gewoon een bankrekening en daar staat geld op. En ze houden gewoon geld over aan het eind van het jaar, maar ze hebben dus geen lening.
0: Maar hoe kan dat? Is dan het cliché waar dat gemeente Wassenaar gewoon een rijke gemeente is? Of doen ze het eigenlijk gewoon heel goed en zijn ze heel bewust met dat geld aan het omgaan?
1: Nee, het is natuurlijk dat ze heel rijk zijn. Want in Wassenaar is ongeveer 70% van de huizen meer dan 1 miljoen waard. Dus als de onroerende zaakbelasting daar binnenkomt, dan komt er ook heel veel geld binnen. En ze zeggen wel, we gaan dat dit jaar niet verhogen. Dat is ook waar. Procentueel gezien gaan ze het niet verhogen, maar dan komt er nog steeds heel veel geld binnen, want al die panden die 2, 3, 4, 5 miljoen waard zijn, daar wordt flink voor betaald. En dat is natuurlijk een hele mooie inkomstenbron.
0: Maar de begroting, jij bent erbij geweest. Waren alle partijen het een beetje met elkaar eens of was er wel wat wrijving?
1: Nee. Volgens wethouder Financiën Laurens van Doeveren waren de partijen het eigenlijk best wel eens. Maar ja, hij is natuurlijk zelf wel van de grootste partij, dus zij zijn het altijd met elkaar eens. De coalitie in ieder geval, die heeft ooit een keertje een overeenkomst gesloten. En daar hebben ze gezegd, wij willen de komende jaren ons gaan bezighouden met deze onderwerpen. Een soort van coalitieakkoord, maar dat noemen ze dan een samenwerkingsakkoord. En de oppositiepartijen konden zich daar best wel goed in vinden. De meeste in ieder geval. En eigenlijk alle plannen die daarin stonden, die hebben ze ook in de begroting weten te vissen. Maar ik heb het ook aan de wethouder gevraagd. En ik vroeg aan hem, hoe staat Wassenaar er nou eigenlijk voor?
2: Wassenaar is een financieel gezonde gemeente. Zowel voor 2027 als voor 2028 hebben we nu een structureel sluitende begroting. Ook in het meerjarig beeld. Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat is de eerste begroting van het nieuwe college. Wat na de verkiezingen is geïnstalleerd. Daarmee maken we meer geld vrij voor een aantal belangrijke prioriteiten. Meer geld voor sportverenigingen met de jeugdledensubsidie. Meer geld voor het centrum, om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden met activiteiten. Meer geld voor veiligheid. En tegelijkertijd letten we op de efficiëntie en zorgen ervoor dat de OZB met niet meer stijgt dan inflatie. Zodat de lasten voor alle inwassenaarders niet omhoog gaan.
1: Die nieuwe coalitie heeft een beleidsakkoord gesloten. Is het gelukt om die helemaal te vertalen in deze begroting?
2: Alle prioriteiten staan erin. Of het nou de ruimtelijke ontwikkeling zijn, de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein, de vergunningverlening versnellen, meer geld voor sport, voor onze ondernemers, wat we kunnen doen voor inwoners. Maar ook het verder brengen van alle investeringen, bijvoorbeeld met de Warenar. Het Warenar gaan we opknappen, ons theater. Het uitvoeren van de strandvisie. Alles staat erin verwerkt. En daar ben ik ontzettend trots op dat het allemaal financieel ook gezond uit kan.
1: U zegt de OZB gaat eigenlijk alleen met de inflatie omhoog. Dus de lasten in Wassenaar gaan niet omhoog?
2: Nee, de lasten blijven gelijk. En ik denk dat het belangrijk is, in een tijd waarin alles duurder wordt, hebben we echt getracht om de lasten waar we kunnen zo laag mogelijk te houden. Dit wordt nooit, zeg ik altijd eerlijk, een hele goedkope gemeente. We moeten met weinig inwoners heel veel voorzieningen overeind houden. Ons centrum, het zwembad, theater, al het groen, al het moois om Wassenaar heen. En toch lukt het nu om de lasten niet verder te laten stijgen.
1: Nou spreken gemeenten altijd de laatste paar jaar over het ravijnjaar dat er aan zit te komen. En daar leggen ze veel geld voor apart. Doet Wassenaar dat eigenlijk ook?
2: Ja, wij hebben natuurlijk vorige periode, een paar jaar geleden, al echt moeilijke maatregelen genomen om het ravijnjaar grotendeels weg te werken. Vooral met bezuinigingen en ook een stukje lastenverhogingen. Daardoor hebben we nu tot en met 2029 geen tekort. En ik hoop dat het nieuwe kabinet zowel met de jeugdzorg als met andere dingen over de brug komt. Zodat we het kunnen hebben over de echt grote belangrijke dingen. Zoals meer woningen, goede gezondheidszorg en het behoud van een goede leefomgeving. En dat ze ook die tekorten zelf oplossen.
0: Ik hoor eigenlijk alleen maar positiviteit, Robert.
1: Ja, het gaat best wel goed met Wassenaar. En dat zegt dus Laurens van Doeveren ook, hè, de wethouder Financiën. En als je nou denkt, van wat was het dan voor een luidruchtig interview? We hebben dat voor de deur van het tijdelijke gemeentehuis gedaan, voor het gemeentekantoor. En als je wil zien hoe dat eruit zag op onze website centraalplus.nl... is dit interview met beeld erbij te zien.
0: Ben ik nou wel even benieuwd. Onder andere gaat er extra geld naar het centrum. Wat zijn ze daar van plan?
1: Ja, ze hebben al een heleboel geïnvesteerd in het centrum. Het is opnieuw bestraat, er zijn bankjes neergezet, maar wat je eigenlijk ook in de andere steden ziet. In Leiden zie je dat ook op de Haarlemmerstraat bijvoorbeeld heel goed. Niet alle winkels zijn gevuld. Er zijn toch bedrijven die hebben het moeilijk omdat er online zoveel wordt aangeboden en dat toch wel heel makkelijk is. En ze zeggen in Wassenaar, ja, we willen echt mensen overtuigen. Ook heel veel toeristen komen er naar Wassenaar, vergis je niet. Hè? Het zit natuurlijk vlakbij het strand en er zit een groot attractiepark. Die mensen die moeten gewoon het leuk vinden om naar het centrum te gaan. Die moeten zich daar op hun gemak voelen. Die moeten daar lekker wat gaan eten, wat gaan drinken. Die moeten daar lekker gaan shoppen. En daar gaat de gemeente dus in ieder geval voor zorgen dat de ondernemers het niet extra moeilijk gemaakt wordt. De gemeente gaat natuurlijk geen winkels openen. Maar ze gaan er wel voor zorgen dat de regels zo makkelijk mogelijk zijn, zodat ondernemers gestimuleerd worden om daar lekker aan de slag te gaan.
0: Maar ja, met andere woorden, 2027 een financieel gezond jaar voor Wassenaar.
1: Zeker.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

nou was het eigenlijk altijd Miley Cyrus. Alleen haar achternaam, ja, daar heeft ze tegenwoordig afscheid van genomen. En ja, op haar nieuwe album heet ze dus gewoon Miley. Ja, deze komt uit 2023. Flowers was toen een dikke, dikke nummer 1 hit. En die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Pijnstiller. En dat is de nieuwste van Suzanne en Freek. En Suzanne en Freek die hebben de plustrack te pakken. Dat is de dikste tip voor de 30. Een liedje waar wij van verwachten dat gaat een hele grote hit worden. Het is de middagshow met Ray. Haar nieuwste heet Joy. Na Juste, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: We kennen haar onder andere van Where Is My Husband? De nieuwste van Ray, die heet Joy. En die hoorde je bij Centraal Plus, waar ik zometeen weer een actuele tussenstand heb van de poll van deze week. Ook Jonas Blue, X Plus Track, komt eraan met Edge of Desire. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwen spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Post de Vliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 12 kilometer. Je hebt een half uur vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Knoop het Ketelplein 24 kilometer langzaam rijden. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer langzaam rijden. De verkeerde vertraging is 20 minuten. En een kwartier op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoop het Gouwen 10 kilometer file. Veel vertraging op de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte Rotterdam. 9 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: even een klein beetje zomer op de radio. En heel eerlijk, dat hebben we vandaag best wel nodig, toch? Van tijd tot tijd wat regen en een temperatuur. Ja, we moeten genoegen nemen met zo'n 14 à 15 graden. Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, en die poll gaat over vuurwerk. Je kan dat anoniem inleveren. Dat kon vorige week in Leiden. En dat kan de komende tijd nog op een aantal plekken in het land. En wij willen van jou graag weten, wat vind jij van die actie? Nou, heeft natuurlijk alles te maken met het vuurwerkverbod dat sinds 1 augustus van dit jaar van kracht is. Betekent ook wel een beetje wennen. Een particulier mag geen vuurwerk meer afsteken tijdens de jaarwisseling. Wel zijn er een aantal plekken waar dat gebeurt op gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld in Leiden, maar ook in Wassenaar. Dat is gisteren officieel bekend geworden. Ja, en de poll van deze week is, ja, wat vind jij dus van die actie? Actuele tussenstand is 21% goed. Maar ik had geen tijd om het in te leveren. 20% vindt het goed en heeft het ook ingeleverd. En het overgrote deel, 59%, die vindt het stom. Ik ben het niet eens met de nieuwe regels.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En de uitslag van die poll, die hoor en zie je dan weer morgenavond met Joyce in het weekoverzicht. En stemmen, dat kan je doen, centraalplus.nl en uiteraard ook via de nieuwsapp. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat uiteindelijk de uitslag gaat worden. De nieuwste Davina Michel komt eraan. Na Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall.

0: Wat denk jij, Robert? Zij wilde heel graag namens Nederland naar het Songfestival gaan. Nou zijn we dit jaar, 2026, niet geweest. Een paar weken geleden werd bekend dat we wel gaan volgend jaar. Ja. Denk jij dat dit de ideale kandidaat is, Davina Michel?
1: Ik denk in ieder geval dat ze heel veel kans maakt. Want ze heeft ook overal geroepen dat ze heel graag wil. Ik denk dat iedereen dat weet. Ja, ik denk dat het gewoon. Ik denk wel dat het gaat gebeuren.
0: Ja, het zou wel tof zijn. En ik denk ook wel dat als zij dat doet, dat ze een geweldige performance neer gaat zetten. En dat we ook nog wel kans maken om. Ja, of dat we gaan winnen, weet ik niet. Maar dat we wel hoog gaan eindigen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: De nieuwste, die heet Pinky Swear. En die hoorde je bij Centraal Plus. Studenten voor Leiden, dat is een partij die tegenwoordig ook in de raad officieel zit. Ze zitten officieel in het college vanaf
1: ze zitten in het college,
0: dit jaar.
1: Precies, ze zitten al een tijdje in de raad, maar ze hebben nu voor het eerst een wethouder geleverd.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Ze hebben meteen een idee ingediend. Een leidsmodel voor politie en jongeren. Dat willen ze uit gaan breiden in de hele regio. Maar wat is dat Leidse model dan, Robert?
1: Nou, wij spraken inderdaad over de plannen van de politie in de regio. Ik zeg wij eigenlijk, ik zat erbij en de rest van de raad sprak er natuurlijk over. Ik praat zelf niet mee, maar wat ze dan bespreken is, ja, wat moet de politie nou gaan doen in ons gebied? En dat is best wel een groot gebied, want wij vallen onder de politie Haaglanden. Dus ook Den Haag valt eronder, maar ook alle dorpen in de regio, ook Leiden. Er zijn compleet verschillende problemen waar je tegenaan loopt. En Studenten voor Leiden die is heel trots op hoe we het in Leiden allemaal geregeld hebben. We hebben namelijk bijvoorbeeld een studentagent. En dat is iemand die bij alle studentenverenigingen langsgaat, die bij heel veel studenten bekend is. Hij kent ze, maar zij kende hem dus ook. En dat maakt het heel laagdrempelig. Als er iets is, kan je dan heel makkelijk de politie inschakelen. Nou, zij vinden eigenlijk dat dat in de hele regio zou moeten gelden. Want als je in Leiden studeert, betekent dat niet dat je in Leiden woont. En het is natuurlijk ook zo dat als je dan in Leiden hebt gestudeerd en dan bijvoorbeeld in Rijswijk gaat wonen, ja, dan val je buiten beeld. En zij willen heel graag dat dat in de hele regio dus gelijk getrokken wordt, zodat de agenten ook overzicht houden in de hele regio Haaglanden van wie is nou eigenlijk wie. En dan niet alleen studenten, maar ook jongeren en ook vrouwen. Nou, dit is de korte samenvatting. Ik sprak Rafke Hagenaars van Studenten voor Leiden en ik vroeg aan haar van, ja, waarom ze dit nou eigenlijk allemaal willen?
2: Ja, we zien veel goede punten, maar wat we wel zien is dat zeker op sociale veiligheid voor mensen op straat, dat we dat nog wel echt een heel belangrijk punt vinden. Juist omdat vrouwen zich heel erg onveilig voelen en vooral in de categorie van 12 tot met 25 is dat 2/3 voelt zich onveilig op straat. Ja, dat gaat niet alleen over jongvolwassen vrouwen, maar echt ook over kinderen. Dus daar willen we graag meer toezicht op dat dat goed gaat en zouden we graag expliciet willen dat dat wordt opgenomen.
0: En hoe zou die toezicht dan anders kunnen?
2: Nou, dat zit hem dus vooral op, hè, over die sociale veiligheid, dus over straatintimidatie, maar ook over die hele vele aspecten. En juist dat gevoel dat je niet veilig door je eigen stad kunt lopen, daar moeten we naar gaan kijken wat we daar mee kunnen.
0: En uw partij vindt het ook belangrijk dat jongeren de politie kennen en de politie dus ook de jongeren. Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, we denken dat het een hele mooie sleutel kan zijn, juist ook om elkaar te kennen en elkaar makkelijk te vinden. Juist ook om een persoonlijke band met de politie te hebben, dat je weet wat je kan doen met meldingen of met overlast. En dat zij jou ook weten te vinden, mochten er dingen spelen. En zij kunnen ook een soort schakel vormen tussen een onderwijsinstelling, een buurtorganisatie, de sportclubs en dan de student of jongeren zelf.
0: Maar is het een regionaal plan? Is dit in Leiden nou anders dan in een andere gemeente in de regio?
2: Ja, we zijn echt koploper daarin als Leiden. We kennen het Leids model met de studentambassadeur van de politie. En dat werkt heel goed. Iedereen kent ze. Als ik het aan mijn vrienden vraag, weet ze precies wie het is. Dus ja, we hopen dat Leidse model misschien toch nog wat breder te kunnen dragen. Maar dat moeten we nog even afwachten tot de raadsvergadering.
0: Ja, dus eigenlijk wil Studenten voor Leiden gewoon de buurt, de regio veiliger maken. Ja. Wat mij dus opvalt, ik hoor steeds vaker straatintimidatie, jongeren die zich niet veilig voelen in de steden of 's avonds laat op straat. Is dat nou erger geworden, denk jij, ja of nee?
1: Ik weet niet of het erger geworden is. Ik denk wel dat het zo is dat er meer over gepraat wordt. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. En dat vindt Studenten voor Leiden dus ook. En zij zeggen, nou, als we nou goed iedereen in de gaten weten te houden, maar ook andersom, dat we zichtbaar zijn, zodat jongeren denken van, ah, daar is de politie en als er iets is, dan kan ik daar mijn verhaal kwijt. Dan voelt iedereen zich wat veiliger op straat. En dat is wat ze dus heel graag willen. Nou,
0: ja.
1: Rafke zei het net al, of mevrouw Hagenaars moet ik eigenlijk zeggen, die zei het net al, op het moment dat de gemeenteraad hier over gaat discussiëren of debatteren, dan wordt er echt een besluit genomen en dan neemt de verantwoordelijke wethouder weer dan het plan namens Leiden mee naar de regio, want het is iets wat in de hele regio besloten wordt. En wie weet geldt dan straks het Leidsmodel wel in heel Zuid-Holland.
0: We gaan het in de gaten houden. Complete verhaal kan je ook terugvinden op de website centraalplus.nl en via de nieuwsapp. Heb ik toploader Dancing in the Moonlight, een classic voor je klaarstaan, na Afrojack, Sia en David Guetta. Dit is Awake Tonight.

Dancing in the Moonlight van Toploader. En ook Afrojack Awake Tonight met de vocalen van Sia. En natuurlijk ook zijn DJ-collega David Guetta. Inmiddels bijna 5 uur geworden. Even na 5 dan heb ik de nieuwste update voor je. En dan ga ik je bij praten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ja, en deze is zomers en tropisch. Nicky Jam en Enrique Iglesias. Dit is El Perdón.

0: Kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Prins Klausplein 12 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein 27 kilometer file, 35 minuten vertraging. Een half uur op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer file. Ook een half uur op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht 6 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude bij knooppunt Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Benny en Gus Depperton. En ook de nieuwsupdate naar de nieuwste Somjeu. Dit is Feels Part 2.

0: Eigenlijk een soort van eendagsvlieg. Benny en Gus Depperton, Super Lonely en Somjeu. De nieuwste heet Feels Part 2 en die hoorde je bij Centraal Plus.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Lekker nog 1 dag en dan weekend.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, vandaag donderdag 8 oktober. En misschien wel een beetje wennen. Temperatuur is wat lager. Vanmorgen ook flink wat wind. En aan de ene kant is het ook wel weer gezellig. De Indian summer is een beetje afgelopen. En dat betekent dat de herfst zijn herintrede gaat doen. De herfst die al een beetje was begonnen, toen weer was gestopt en nu weer verder gaat. Ik heb ook meteen maar even gekeken. De wintertijd die gaat in. In de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober. En dat betekent in de avond een uurtje eerder donker en in de ochtend een uurtje eerder licht. Maar goed, dat gaat zich snel heel snel inhalen en dan is het gewoon de donkere periode die dan weer voor de kerstdagen gaat aanbreken. Zometeen de nieuwsupdate, ook Aitch en R&B, oftewel Ring My Bell komt eraan na Fleming en Meteor. Niet nodig. Lichemen.

0: Aitch, Ring My Bell, R&B en Niet Nodig van Fleming met Meteor.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit je eigen omgeving, de regio Leiden en Wassenaar. En dan beginnen we vandaag even in Leiden met de update. Want Leidse studentenverenigingen die verduurzamen studentenhuizen. En in Leiden is er vanmiddag een automobilist op een hekwerk geklapt. En dat gebeurde op de Plesmanlaan. Dan nieuws afkomstig uit Wassenaar. Nieuwe speeltuin in Wassenaar is feestelijk in gebruik genomen. Gebeurde door de wethouder. En dat is een speeltuin waar iedereen inclusief kan spelen en ook kan gaan bewegen. En dan SVL, dat is Studenten voor Leiden, wil Leids model voor politie en jongeren uitbreiden naar de hele regio. Ja, dan de gemeente Wassenaar. Ze hebben de begroting officieel gepresenteerd. Extra geld voor sport, veiligheid en het centrum. Die krijgt een soort van upgrade. En 9 maanden overlast op het traject van Leiden naar Utrecht. Nou, moet je er iedere dag overheen met de trein, dan betekent dat extra reistijd of omrijden geblazen. Nou, alle details vind je op onze eigen website centraalplus.nl en de nieuwsapp. Heb ik Melee voor je? Nou, Bluff en Gijke Aarnaert. Zoutelandend.

Melee, Imitation en ook Bluff met Gijke Aernaert. En eigenlijk een beetje het promotieliedje voor dat kleine kustplaatsje in Zeeland genaamd Zoutelanden. Ja, het is dus echt waar, na aanleiding van dat liedje, wat echt een hele grote hit is geweest, is het dus gewoon een stuk drukker geworden in Zoutelanden in Zeeland. Chef Special, If Not Now Then When, die ga je horen na Anna Marie. En eigenlijk was dit een beetje de comeback van Shania Twain. Je hoort Unhealthy. Well,

0: Future Special, If Not Now Then When en Anna Marie met Shania Twain en Unhealthy. Centraal Plus, onderweg naar huis met de muziek. En natuurlijk ook het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En zometeen ga ik je even wat vertellen over een tweedehands boekenmarkt. Ook Senna Spyro, hit uit de 30 komt eraan. En Addicted to You van Avicii, na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwe spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Postenvliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoogvliet 11 kilometer. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmaar en Knoopend Ketelplein. 27 kilometer file staat daar. 21 kilometer file op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Vertraging is meer dan een half uur. Kwartier op de A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Rode Rijzen en Rotterdam-Feyenoord. Komt ook door een kapotte vrachtwagen daar. Bijna een uur vertraging op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Suurhofbrug 9 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Shanna Spyro, Great Expectation en Avicii met Addicted to You. Het is de DJ en producer die anno 2026 eigenlijk nog best wel een beetje gemist wordt qua draaistijl en natuurlijk ook als producer zijnde. Deze week was er een tweedehands boekenmarkt in Voorschoten op de Fortgenschool. Wij waren erbij en ja, we waren eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Wat is nou het doel van deze boekenmarkt?
1: We hebben op de tweedehands boekenmarkt ook altijd heel leuk dat we echte parels binnenkrijgen. En wij vinden parels bijvoorbeeld, hier is een voorbeeld, dat als mensen, dat vind ik zo tof, die komen dan met een hele reeks binnen. En dat hebben we nu bij Van Dolfje Weerwolfje, waar we hebben ook Grijze Jager gehad. En dat zijn echte parels waar de kinderen ook wat aan hebben. Want een reeks, daar heb je genoeg om uit te kiezen.
2: De leerlingen van de Fortgenschool mochten op de markt zelf één van de boeken uitkiezen.
3: Ik heb Star School uitgekozen omdat ik wil later ook zangeres worden. En ik vind dat gewoon een leuke voorkant. Vooral door glitters, maar...
4: Ik heb Koning Eddie en de Kwade Keizer. Want ik lees ook heel veel andere grappige boeken. En ik heb de achterkant gelezen en die lijkt me heel leuk.
5: En ik heb De Regels van Floor gaat door omdat ik het eerste boek al heb gelezen. En het is wel grappig. Want het is ook een beetje onzin, een beetje. Dus daarom is het wel grappig.
1: Nou, het is echt belangrijk dat als je een boek uitkiest, dat wij vooral de kinderen ook bereiken die daar misschien niet zo snel met boeken in aanraking komen. En doordat ze dus tijdens of onder schooltijd hier langs kunnen komen bij ons, kunnen wij ze ook een beetje adviseren en helpen met een boek uitkiezen. En daardoor zie je ook dat de kinderen die dus niet zo snel dat doen, die krijgen ook een boek mee naar huis. En zo hoop je toch op zo'n manier elk kind laten zien hoe leuk lezen is. Om mee te gaan in dat verhaal, hoe leuk boeken kunnen zijn.
3: Oh, altijd als ik ga slapen gaan wil ik wel lezen. Eigenlijk mag het dan soms niet, maar altijd als ik ga slapen wil ik wel lezen.
5: Ja, ik vind het... Ja, ik heb dyslexie, maar ik lees wel nog steeds.
4: Ja, gewoon boeken, ook vaak Donald Duckies. Maar ik vind... ik denk dat ik meer voetbal en drum dan lees.
2: De overgebleven boeken worden aan het eind van de dag voor 1 euro verkocht aan ouders en verzorgers. Van het opgehaalde bedrag worden nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek gekocht.
6: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

Met andere woorden, Luna, ja, die bleef er voorlopig nog eventjes vrijgezel. Nog niet aan de man, althans, zo bevestigt ze dat in het liedje Schoonzoon. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jessel Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jessel Gus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Weer een drukke avondspits op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmaarden knoop het Ketelplein 27 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 13 kilometer file. 20 minuten vertraging. Kwartier op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knopentenbergseplein en Rotterdam-Delfshaven. Heel veel vertraging op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug 9 kilometer door de problemen met het asfalt is de linkerrijstrook ook nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwe spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Post de Vliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 12 kilometer file tussen knooppunt Lunette en Woerden. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten bij knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Delfshaven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel

0: toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam staat het nog steeds stil tussen Maasvlakte en Suurhofbrug over 8 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman.
5: Meer voor jou.
6: Donderdag betekent tijdreisdag

0: Samuel Welte met Rousseau. Boom, opent deze centraalplezios van 8 oktober. Van harte welkom. Vanavond gaan we een tijdreis maken met grote sprongen. Er zal telkens 10 jaar tussen de fragmenten en liedjes die ik uitgekozen heb zitten. Dat noem ik dan decennium hoppen. Om het op elkaar aan te laten sluiten eindigen alle jaren op hetzelfde getal. Die kan ik halen uit de datum of zoals vanavond het weeknummer. We leven in week 41 en dan valt de keuze op 1. Want vorige week bij de Tutti Frutti deed ik al punt 4 vanwege week 40. Omdat er in 1961 nog geen hitparade werd bijgehouden, is het startpunt van vanavond 1971. Met stappen van 10 jaar gaan we door tot en met 2021. In totaal gaan we zo langs 60 jaar muziekgeschiedenis in 2 uur tijd. Dit keer heb ik gekozen om naar de jaren te kijken en niet in te zoomen op de week van het betreffende jaar. Hoef je niet jezelf te verbazen als er alsnog iets voorbij komt uit week 41 van pak een beet 2001 of 2011 of zo. Leuk om te weten, er zijn diverse ex-groepen en artiesten met een overlap tussen de gevonden decennia. De grootste tijdspanne wordt aangetikt door de Rolling Stones van 1971 tot en met 1991. Tiësto deed dat ook. Hij debuteerde in 2001 onder eigen naam en scoorde daarna hits in 2011 en 2021. Akte en de Munnik passen eveneens in dit rijtje, al deden ze dat niet als duo. In 2001 waren ze onderdeel van de Pumas, zij maakten het verschil. 10 jaar later deden ze een kruisbestuiving met Nick en Thomas en Keizer en de Munnik. En als ik je weer zie uit 2021 was dan weer een losse samenwerking met Maan en Typhoon. Tot zover de details.
1: Throwback Thursday.
0: De liedjes die ik onderweg ben tegengekomen vallen in diverse categorieën. Oude en vertrouwde nummers. De oh ja, die was er ook nog. De god, die heb ik lang niet gehoord. Ken je deze nog? En natuurlijk totaal vergeten. Ik vermoed dat je flink op deze bingo-kaart kan gaan strepen met 1971. De grootste hit uit het jaar was Manuela van Jacques Herp, dat 3 weken op nummer 1 stond. Als je dit fragment zonder fragment kunt opdiepen uit je geheugen, vind ik dat best wel netjes. 1971 is dusdanig lang geleden dat ik met geen goed fatsoen een liedje uit dat jaar volledig kan draaien. Wel kan ik je 5 fragmenten laten horen.

0: vijf hits uit onze eerste stop vanavond, 1971. We begonnen met het debuut van Middle of the Road. Chirpy Chirpy Chip Chip kwam tot nummer 2. De band zou in 1971 ook nog een nummer 1 hit scoren, Soli Soli. Daarna volgde een klassieker van The Doors, kwam dit jaar tot nummer 7 en staat inmiddels in diverse eindejaarslijsten. George Harrison stond 5 weken lang op nummer 1 met My Sweet Lord. Detail, de enige ex-Beatle zonder hit in 1971 was Ringo Starr. John Lennon, Imagine en Paul McCartney met Another Day stonden wel genoteerd. Naast George Harrison dus. Na 3 Engelse platen kwam er een Franstalige voorbij. Het hadden Le Poppy kunnen zijn met Non, non, rien n'a changé. Zo. Maar het werd eendagsvlieg Michel Delpech die met Pour une Flirt een derde plaats scoorde. En als laatste een favoriet van mij, Duitsland, was ook vertegenwoordigd. Ik kan het niet foutloos meezingen, maar het refrein gaat me redelijk goed af. Peter Maffay scoorde zijn grootste hit met zijn debuut. Doe stond 5 weken bovenaan de tipper aan. En daarmee zit de introductie erop. Gaan we dan door naar 1981. Jawel, maar dat jaar wil ik net als 1971 duiden met fragmenten. Dus krijg je eerst even, om los te komen van 1971, 2 andere liedjes. Zomaar eens Crisscross Amsterdam met My Oh My. En dit is Karol G met Si Antes Te Hubiera Conocido.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: love you, baby.
1: Kriskos Amsterdam, Lusa Sonza en Willy William. My oh my. Laten we terugkeren naar ons tijdreisthema, de Sennium Hoppen. We gaan 10 jaar vooruit in de tijd en belanden in 1981. Met een bijzondere re-entry. Imagine van John Lennon uit 1971 keerde terug in de hitparade. Na het overlijden van de zanger eind 1980 kwam er een heruitgave van de single die het net zo goed, zo niet beter deed als 10 jaar ervoor. Ik heb 5 fragmenten voor je om een al dan niet vertekend beeld te geven van wat toen populair was. Dolly Parton mag niet ontbreken, zeker niet als daar aanleiding voor is. 9 to 5 behaalde in 1981 een 10e plaats.

Dat is lekker scoren. Twee keer op één met hetzelfde nummer. Of toch niet? Lola bracht The Kinks in 1970 naar de bovenste plek. 11 jaar later kwam er een live versie uit, dat als apart nummer geldt. Die plaat stond notabene een week langer bovenaan. 3 om 4 weken in het voordeel van 1981. Ghost Town van The Specials stond ergens onderin de lijst van de 100 populairste platen van het jaar. Het is in zijn geheel een tof nummer, dus luister hem vooral eens. Deze kwam ik tegen in de lijst van week 41 uit 1981. Queen of Hearts van Juice Newton zal je misschien weinig zeggen. Als je fan bent van GTA San Andreas, dan hoorde je het liedje voorbij komen op zender K-Rose.

Een leidstintje aan dit overzicht. Rubberen Robbie debuteerde met de Nederlandse sterren die stralen overal in de hitparade en scoorde er zelfs een nummer 1 hit mee. 3 weken lang was het lied koploper. Na die fragment is het tijd voor de 2 keuzeplaten uit 1981. Zometeen eentje die komt uit de categorie enige nummer 1 hit voor artiest, band of act. Maar eerst een debutant. De muziek werd 9 jaar later met succes geleend door MC Hammer voor You Can't Touch This. Het origineel is echter van Rick James.

Je zou denken dat ze misschien meer hebben, maar in 1981 scoorde The Police hun eerste en enige nummer 1 hit. Every Little Thing She Does Is Magic ging 3 weken aan kop. Detail, Superfreak, dat je hiervoor hoorde, stond 2 weken op nummer 2 achter The Police. I've been out.

0: X plus track, nieuw track van Rosé hoorde je. En daarvoor nog Chef Special met C'est la vie. Straks gaan we naar de jaren 90. Maar eerst de laatste headlines van vandaag.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Treinreizigers moeten vanaf maandag 9 maanden lang rekening houden met overlast tussen Leiden en Utrecht. ProRail vervangt de komende maanden de Gouwen spoorbrug bij Alphen aan de Rijn, waardoor er geen treinen kunnen rijden tussen Alphen en Bodegraven. Op dit stuk worden vervangende bussen ingezet en dat zorgt voor vertraging. 4 Leidse studentenverenigingen gaan hun panden de komende jaren verduurzamen. Minerva, Augustinus, SSR en ASO Post de Vliet krijgen hiervoor samen 70.500 euro van de Rabobank. De afgelopen 2 jaar is onderzocht welke maatregelen het beste passen bij de vaak oudere gebouwen. En de gemeente Wassenaar heeft gisteren haar begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Een positief verhaal waarbij de OZB niet meer stijgt dan de inflatie en de gemeente financiële ruimte ziet voor nieuwe investeringen. De gemeente zegt dat ze er de komende jaren financieel gezond voor staan. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is koud en wisselvallig en dat blijft voorlopig zo. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Je zou ze kunnen kennen van Take a Chance of Famous, maar dit is hun debuut en grootste hit. This Ain't a Love Song van Scouting for Girls uit 2008 alweer. Die heb ik echt een lange tijd niet gehoord. Na de jaren 70 en 80 is het tijd voor de jaren 90 in onze tijdreis. En als we kijken naar jaren die eindigen op een 1, komen we uit op, jawel, 1991. Voor de mensen van mijn leeftijd kunnen de voorbeelden en fragmenten bekend voorkomen. Dus wikkel jezelf in die warme mantel van nostalgie en laat je meevoeren naar je jeugdjaren. Als je niet van mijn leeftijd bent, dan neem het gewoon allemaal ter kennisgeving aan of doe er je voordeel mee qua nieuwe muziekkennis. Dankzij een reclame kwam een track uit 1980 terug in de lijst. Sniffende Tears scoorde zelfs nummer 1 hit met Driver's Seat. En zwijmelen, dan wel schuifelen, deden we met of op Everything I Do It For You van Bryan Adams. Het is de soundtrack song van Robin Hood, Prince of Thieves, met Kevin Costner, Alan Rickman en Morgan Freeman. Het was de grootste hit van het jaar en stond 11 weken bovenaan. En in 1991 maakten we kennis met deze groep.

Let's Talk About Sex van Salt and Peppa kwam deze week van 1991, week 41, dus binnen op nummer 26. 4 weken later zou het op nummer 1 staan. De musical Grease kwam in 1990 uit op video. Om dat kracht bij te zetten kwam er in hetzelfde jaar een megamix uit met Summer Nights, Grease Lightning en You're the One and the One erin verwerkt. In ons land kwam het in 1991 tot een derde plaats. Marky Mark en de Funky Bunch, Good Vibrations. De groep werkte voor deze track samen met Lolietta Holloway. En tot slot, weer iets uit Nederland. Roodkast.

0: Mattemoes Groen ken ik onder andere van de Jeugdcarnaval, waar hun nummers vaak gedraaid werden. Roodkapje is hun debuut. Een jaar later zou nog Hela Hola Tut Hola hun tweede en laatste hitnotering worden. De jaren 90 waren vormend voor mij, dat heb ik wel eens vaker herhaald. En vanuit die nostalgische invalshoek kan ik echt alle kanten uit. Laat ik maar kiezen voor wat veilige opties. Reguliere hits die je nu nog wel zou kunnen kennen. Zoals Something Got Me Started van Simply Red.
1: Show me.

In welke categorie zou je dit nummer scharen? Onder autovertrouwd? De oh ja, die was er ook nog. De goh, die heb ik lang niet gehoord. Of ken je deze nog? Het was in ieder geval Now That We Found Love van Heavy D and The Boys. Met een Z, want dat was populair in de jaren 90. Het was een grootste hit in Nederland. En daarvoor Simply Red met Something Got Me Started. Een andere reguliere hit uit 1991. Niet de grootste of bekendste track van de zanger. Dan wel zanger met groep. Want dat verschilt nog wel eens. Maar het was in ieder geval een reden om die weer eens wel te kiezen. En daarmee zit eigenlijk het eerste blok van deze decennium hop er alweer op. We hebben de jaren 70, 80 en 90 afgevinkt. En daarmee laten we de 20e eeuw achter ons voor wat die is. En gaan we komend uur kijken naar de 21e eeuw met de jaren 0, 10 en 20. En dan specifiek 2001, 2011 en 2021. Maar goed, details. Daarover nog natuurlijk nog veel meer in het komende uur. Eerst nog Fergie, die komt eraan met Big Girls Don't Cry. En een andere artiest die tegenwoordig gaat met een enkele naam, namelijk Miley, Best Persuades. Let's go.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig volgens een

0: rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrews' huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolie en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Jos Moesman.
3: Meer voor jou. Dit uur komen we aan in de 21ste

uit 2018 alweer. Het was niet echt een hele grote hit. Maar desalniettemin moet je dat soort platen juist ook weer eens voorbij laten komen. Martin Garrix featuring Mike Young met Dreamer. En die opent dit tweede uur van Centraal Plus Jos. Op deze 8 oktober maken we een tijdreis met grote stappen. In 2 uur tijd komt er 60 jaar muziek in volgorde van verschijnen voorbij. Afgelopen uur hebben we de jaren uit de 20e eeuw behandeld. Dan heb ik het over de jaren 70, 80 en 90. En daarmee zijn we al toe aan het 4e decennium van vanavond. Welkom in de jaren 0 van de 21e eeuw. Aangezien de jaren waar we langs hoppen vanavond eindigen op een 1, komen we uit in 2001. Toen ik door de hits van dat jaar bladerde, viel me iets opmerkelijks op. Dat hangt samen met Lifehouse en Train, die in 2001 debuteerden. Lifehouse deed dat met dit nummer.

Na Hanging by a Moment en Drops of Jupiter werd het rond beide bands een beetje stil. Oké, okay. Lifehouse pakt officieel nog een tweede notering in hun debuutjaar met Sick Cycle Carousel. Maar het zou 9 jaar tot 2010 duren totdat we weer wat van de bands zouden horen. Train deed dat met het grootste succes. De band kwam terug met Hey Soul Sister, dat uitgroeide tot de nummer 1 hit. En er zouden nog tot 2014 noteringen volgen. Lifehouse ging het wat minder goed af. Halfway Gone was hun comeback, die tot 14 kwam. En opvolger All In uit hetzelfde jaar kwam tot 21. Daarna was het voorbij. Deze introductie van 2001 is geen dwarsdoorsnede van wat toen populair was. Wat weer goed geïllustreerd wordt door het volgende voorbeeld, want dat is wel een heel ander

K3 scoorde in 2001 een hit met de dubbelsingel Blup, ik ben een vis en Oma's aan de top. Het is niet per toeval dat ik juist dit liedje uitkoos, want Oma's aan de top heeft een link met vorig jaar. Je leeft

Ik ben bij je, gezongen door Dorian Bindels, was het themanummer van The Passion uit 2025. Met een beetje hulp van K3 uit 2001, zo blijkt. Voor dit jaar heb ik wederom twee platen uitgekozen om volledig te draaien. Met Train en Lifehouse zat ik al in de poprock tot rockachtige hoek. Er was nog een rockband die debuteerde in dit jaar. Die hoor je zo meteen. Eerst een artiest die, net als The Rolling Stones, 3 decennia overlapt. Ik kwam hem tegen in het jaaroverzicht van zowel 1981 als 1991. Toen was het met One Day in Your Life en Black and White. In 2001 staat Michael Jackson wederom bij de beste 100 van dat jaar. En dat terwijl de single pas deze week, week 41, op plaats 29 binnenkwam. Michael Jackson met You Rock My World.

How You Remind Me, het debuut van Nickelback. Het is hun grootste hit gebleken. De ene grootste volgt op gepaste afstand. Het scheelt meer dan 300 punten. Photograph kwam in 2005 weliswaar hoger dan How You Remind Me. Maar die single stond er weer veel langer genoteerd. Over grootste hits gesproken. Bij Anna Langley valt op dit moment vrij weinig te kiezen. Dit is namelijk haar debuut en voorlopig enige notering. En dat maakt haar nog momenteel een enig vlieg. Houston, Texas.

Suzanne en Freek, pijnstiller. De nieuwe Plustrack hier op Centraal Plus. Laten we een volgende tijdsprong gaan maken. Van 2001 naar 2011. Hoe kan ik dat mooi overbruggen? Eens kijken. Nou, toevalligerwijs kan dat met Nickelback. In het blokje van 2001 hoorde je How You Remind Me. 10 jaar later stond deze track in de lijst. In the drum

When We Stand Together is meteen de laatste notering voor de Canadese rockband. Daar laat ik het niet bij. Ik heb er nog vier voor je achter elkaar gezet om je terug te brengen naar het vijfde jaar van vanavond.

0: enkele voorbeelden van populaire platen uit 2011. We lopen ze in slagvolgorde voorbij. Als eerste een zangeres waar je niet meteen aan zal denken bij de titel Don't Call Me Angel uit 2019, als die plaatje überhaupt wat zegt. Toch is dat haar tweede notering, al stond ze als laatste genoemd na Ariana Grande en Miley Cyrus. Nee, we kennen Lana Del Rey vooral van videogames. Als tweede de onlangs overleden Ben Saunders. Kill for a Broken Heart is zijn grootste hit. Rihanna staat 6 keer in de eindejaars top 100 van 2011. Denk aan Man Down en California King Bad. Je hoorde S&M voorbij komen. En als laatste, Pitbull haalde 3 keer die top 100. Een van de tracks betekende een comeback voor Mark Anthony, die voor het laatst in 2000 een hit had gescoord in ons land. Rain Over Me is dan wel zijn laatste.
1: Het debuut van
0: Ed Sheeran. Ik ga nu wat husselen met de jaartallen. En dus vooral om wat context te geven aan het fenomeen dat deze artiest eigenlijk is. Hij is bijzonder productief en populair. Er zijn maar 2 jaren dat er geen single van hem uitkwam in Nederland. Dat zijn 2016 en 2024. Buiten de jaren heeft de zanger sinds 2011 één of meerdere singles uitgebracht die ook in de hitlijst kwamen. Om in het thema te blijven, in 2021 scoorde Ed Sheeran de grootste hit van het jaar, Bad Habits. Ook Afterglow en Shivers stonden 5 jaar geleden in de eindejaars top 100. Dankzij Repeated, dat dit jaar uitkwam, staat zijn totale teller nu op 15 jaar activiteit. En het begon allemaal met dit liedje. Het kwam in week 41 van 2011 nieuw binnen op nummer 33... en zou in totaal 32 weken genoteerd staan. Het debuut van Ed Sheeran, The A-Team.

Nog zo'n bezig baasje. 2011 was een productief jaar voor DJ David Guetta. Niet alle 6e singles uit het jaar scoorden even goed. Hoewel, 4 van de 6 kwamen in de top 10. En dan heb ik het over Who's That Chick met Rihanna. Hij werkte ook nog samen met Snoop Dogg aan Sweat. En Usher tikte er ook nog even eentje af met hem Without You. En natuurlijk Titanium, waarvoor Guetta samenwerkte met Sia. En deze plaat is 15 jaar na dato nog steeds populair. En het gaat ook voor de artiest die je ervoor hoorde. De A-Team is dan weer het debuut van Ed Sheeran. Beide zijn natuurlijk geen losers. En dat kun je ook niet zeggen van Tame Impala. Maar hij zingt er wel over.

Tame Impala. Met Loser brengt ons in het laatste decennium waar we vanavond naar gaan kijken. We zijn aangekomen in 2021. Alweer 5 jaar geleden. Poh, ga ik weer een bruggetje maken? Kan dat? Natuurlijk, als je maar goed genoeg zoekt. Nee.

0: brug tussen de decennia wordt deze keer gevormd door David Guetta en Sia. 10 jaar na Titanium werkten de zangeres en DJ weer samen. Nu voor Floating Through Space.
1: Ik ga zwemmen in mijn cardilemma. Een echte tijger is niet te temmen.
0: Na Rubberen Robbie uit 1981 weer een Leidse artiest. Mart Hoogkamer scoorde 5 jaar geleden een zomerhit met Ik ga zwemmen. Zijn debuut was 2 weken lang de hoogst genoteerde plaat.

Voor de afwisseling een dance track. Do It To It vind ik een van de lekkerste bangers van 2021. A Craze scoorde er een goede hit mee. Er is nog geen tweede notering, dus voor nu is de DJ een eendagsvlieg.

0: past your street.
1: Vorige week noemde ik haar al bij een item over Disney alumni. We maakten in 2021 kennis met Olivia Rodrigo als zangeres. Ze scoorde, en even nadenken, volgens mij deed Shakira dat ook. Ze scoorde in ieder geval 2 nummer 1 hits in haar debuutjaar. Naast Driver's License kwam Good For You eveneens aan de top. En waar ik mijn keuzes uit bijvoorbeeld 1991 als veilig of relatief veilig kan bestempelen, betwijfel ik of mijn eerste keuze uit 2021 dat ook is. Het is een goed nummer, al was het misschien geen al te grote hit. In 5 jaar tijd is het mogelijk zelfs al wat weggezakt uit onze herinnering. Zo snel kan het namelijk gaan. Het gaat om de eerste single van gelegenheidsduo Silk Sonic, bestaande uit Anderson .Paak en Bruno Mars. Dat geeft me wel een linkje naar het allereerste decennium dat vanavond langskwam. Het is dé kans om de cirkel rond te maken. Hun muziek is namelijk geïnspireerd op de soul uit de jaren 70. En dat maakt de keuze voor Liefde Door Open vrij simpel.

0: Dankzij Dua Lipa keerde Elton John na 18 jaar weer terug in de hitlijst. Cold Heart is losjes gebaseerd op Rocketman en Sacrifice. Pnauw maakte van het geheel een lekkere remix, zodat gelegenheidsduo er een fijne nummer 2 hit mee scoorde. Ja, en dan dus speculaas van mijn kant, of speculatie moet ik eigenlijk zeggen, als Easy On Me van Adele nu wat eerder of later was uitgekomen. Zou er dan een nummer 1 hit in hebben gezeten? Hoe dan ook, de track brengt een einde aan deze Centraal Shows van 8 oktober 2026. Aan de hand van het decennium hoppen maakten we een tijdreis langs 60 jaar muziekgeschiedenis. En de jaren waar we naar keken eindigden allemaal op een 1. We begonnen zo in 1971 met 5 fragmenten. En bij de andere decennia kwamen er naast korte voorbeelden 2 keuzeliedjes voorbij. Voor 1981 waren dat de eerste en enige nummer 1 hit van The Police met Every Little Thing She Does Is Magic en het debuut van Rick James, Super Freak. 1991 werd vertegenwoordigd door Something Got Me Started van Simply Red en Heavy D and The Boys met Now That We Found Love. Aan het begin van dit uur kwamen we de 21ste eeuw binnen. 2001 markeerde het debuut voor Nickelback, How You Remind Me. En Michael Jackson kwam nieuw binnen in week 41 met You Rock My World. Dat geldt ook voor een track uit 2011. The A-Team van Ed Sheeran is zijn debuut en kwam ook nieuw binnen in week 41. En er was ook nog een banger uit dat jaar langsgekomen, namelijk David Guetta en Sia met Titanium. En zojuist nog de meest recente liedjes, voor zover mogelijk binnen het thema, uit 2021. Silk Sonic, Liefde Door Open en Dua Lipa met Elton John. Cold Heart.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Dan is het week 42 en dat is deelbaar door 7. Dat betekent dat je voor de 6e keer het thema titeltweelingen krijgt. Ik begon er in week 7 mee, maar ik had zoveel materiaal dat ik er een terugkerend thema van heb gemaakt. Er zijn zodoende al heel wat tweelingen de revue gepasseerd de afgelopen 5 keer. Ik noem een Magic van Coldplay, dan wel B.O.B. Happier van Ed Sheeran, dan wel Marshmallow en Bastille. Rihanna en Boxer Rebellion maakten allebei een plaat genaamd met Diamonds. En de leukste uit de tweede keer dat ik het deed was Robin met een Y en Robin S met een I en een S dus. Die allebei Show Me Love maakten in de 90s. En dan uit de eerste keer titeltweelingen In Your Eyes van The Weeknd en Kylie Minogue. De vraag is, hoeveel tweelingen ga je voorbij horen komen? Dat is het nog wel eens. Soms zijn het er 4, soms zijn het er 5. Hoeveel het er zijn geworden, hoor je op donderdag 15 oktober vanaf 7 uur. Dank dat je er vanavond bij was en graag tot de volgende!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gesloten.

0: stopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zeven publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVRO TROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg.

0: Vier astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ik ga verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit jij Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.